0: Dit is Joe Gold.
1: Alleen maar golden hits uit de 60s, 70s en meer.
2: Benjamin zei, ik rijd naar ergens anders om er nog wat zon te kloppen.

de zee te kijken. Maar er waren te veel rijken en men kwam er al zon te kort. Nooit had ik een beter vriend als Benjamin. Hij houdt van

katelijnenwaver om tomaten te gaan plukken. Maar men moet zich daarbij bukken en dat doet ons gewoonlijk pijn. Dus halfweg tussen Gent en Dendermonde

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen. De brand in de Hoge Venen verspreidt zich niet meer. Dat meldt minister van Binnenlandse Zaken Quintin. Komt door de regen van gisterochtend. Maar dat betekent nog niet dat het vuur onder controle is. Het gebied blijft moeilijk toegankelijk en de brand is onvoorspelbaar. De brandweer zal volgens de minister nog weken nodig hebben om het vuur daar te blussen. In het zuiden van Oekraïne zijn 2 doden en 9 gewonden gevallen bij het Russische luchtaanvallen. Dat melden de lokale autoriteiten. Meerdere gebouwen werden geraakt, waaronder ook woningen. Een gemiste kans voor onze Belgische hockeymannen, de Red Lions, op het WK. Ze verloren tegen uittredend wereldkampioen Duitsland met 1-0. Speler Arthur van Doren vond het ondanks de nederlaag geen slechte wedstrijd.
2: Ik denk dat we eigenlijk domineren de grootste delen van het spel. Heel veel kansen gecreëerd hebben, in ieder geval genoeg om die wedstrijd naar ons toe te trekken. Dan is het natuurlijk zuur dat dat niet lukt. Eigenlijk doe je voldoende om die wedstrijd te winnen en jezelf naar een goede uitgangspositie te hockeyen. Maar ja, dat is nu eenmaal het resultaat. En moeilijk kan ook. Alles blijft open om onszelf richting de halve finale te hockeyen.
1: De Red Lions staan nu 2e in hun groep. De eerste 2 gaan door. Morgen spelen ze hun laatste beslissende groepswedstrijd tegen Maleisië. De hockeyvrouwen, de Red Panthers, spelen straks hun 2e wedstrijd tegen Spanje. Eerst grijs met regen. In de loop van de namiddag wordt het droger met hier en daar een bui. Maxima tot 23 graden. Morgen zwaar bewolkt met kans op regen en tot 22 graden. De rest van de week wisselvallig met opklaringen en wolken en buien. En maxima rond 20 graden.
0: Dit is Joe Gold.
3: Alleen maar golden hits
0: uit de 60s,
3: 70s
0: en meer.

0: en Anke.
1: Onze vorige bondscoach heeft een interview gegeven in de krant. Ik lees dat dan altijd graag.
2: Ja, ik had gehoopt dat jij het ging lezen. Want er stonden pittige quotes in, blijkbaar.
1: Ja,
2: of was het een beetje zo, wat natrappen zo, hè?
1: Nee, ik zou het niet per se natrappen noemen. Ik vind dat hij een eerlijk interview heeft gegeven. Rudy Garcia haalt wel uit naar bepaalde mensen. Toch, de medische staf, daar had hij het meeste problemen mee. Ja? Hij zegt, ja, dat stond toch niet compleet op punt. En als je dan het lijstje ziet met wat er allemaal in zijn ogen fout is gegaan daar, dan was het toch wel het een en het ander. Er valt misschien wel iets over te zeggen. Hij zegt ook over Vincent Manhart, die dus eigenlijk zijn directeur was waar hij moest mee samenwerken. Ik heb altijd open kaart met Manhart gespeeld. Maar ik heb wel een beetje het gevoel dat dat van zijn kant niet helemaal het geval was. En dan bijvoorbeeld, ja, de hele hets die er was over de wissel van Courtois.
2: Ja.
1: Dat was wel wat, hè, want toen stond Senne Lammens daar plotseling in het doel. En die heeft daar dan wel, ja, het was een blunder eigenlijk, hè, van Senne Lammens. Dat is jammer. Heel spijtig voor die gast. Je maakt het dan mee in die 10 minuten dat je op het veld staat. Hij zegt nog altijd, ja, die blunder van Senne Lammens is frustrerend, maar ik zal mijn keeper nooit de schuld geven. Dat zijn dingen die gebeuren. En hij zegt, Courtois was wel een beetje ambetant op dat moment. En je zag het ook. Courtois deed teken, ik ga wel verder kunnen spelen, maar ik zal bijvoorbeeld niet ver meer kunnen uittrappen. Dat soort toestanden. En hij zegt, hij was de eerste die mij een berichtje stuurde na de match. Dus Courtois is een grote meneer. Die heeft het allemaal heel positief opgepakt. Het is niet natrappen, het is een beetje doorpraten. Hij zegt vooral, ik heb niet het gevoel dat Vincent Manhart mijn visie steunde. En nu moeten ze wat doen met de nieuwe bondscoach.
2: Sorry, maar heel dat gesprek van daarnet heb ik nu aan die Senne Lammens zitten denken. Ja. Hoe zou dat met die kerel zijn? Ja. Zou die daar nog elke dag aan denken?
1: Wat, niet elke dag.
2: En zou die daar nog elke dag op worden aangesproken?
1: Nee.
2: Want ja, als man, Senne op café, gaat niet zo heel goed, hè?
1: Wow.
2: Na 12 uur s'avonds.
1: Maar weet je wat ik denk? Dat is ondertussen wel voorbij. Dat
2: denk ze?
1: Ja.
2: Ik hoop het. Dat misschien moet je Senne eens bellen.
1: Och, laat u. Ja, hoe ze dat potje gaan roeren. Senne, twee maanden later willen wij toch nog wat zout in de wonden gooien.
2: Droomt jij daar nog elke nacht van, dikke vriend? Enfin, iets anders. Gisteren werd afscheid genomen van Michiel van de Weert. 2500 man is daar naartoe gegaan op het, op het plein van KRC Genk, CGK Stadion. En zo'n 100.000 anderen hebben naar de livestream zitten kijken. Dus heel veel mensen wilden afscheid nemen van Michiel. Hij zelf heeft ook iets gezegd. Want hij zat natuurlijk in die documentaire die nu 3 dagen wordt uitgezonden op VTM. En hij zei van, oh, je moet elkaar vooral heel veel vastpakken. En je kunt nooit genoeg tegen de mensen zeggen hoe graag je ze ziet. En weet je wie er ook was? William Bouva. Want William en hij, dat waren de dikke en de dunne, zei hij zelf. En hij had ook mooie woorden klaar voor Michiel.
3: Een voorbeeld voor veel mensen. Iemand met positiviteit als zijn krachtigste wapen in een wereld waar we ons vaak focussen op negativiteit. Iemand die erin geslaagd is om op die 28 jaar meer te bereiken dan sommige mensen op 100 jaar. Maar goed, dat zijn genoeg complimenten voor vandaag, Mie. Anders past uw ego straks niet meer in die urne.
0: Sven en Anke.

0: is dag 2 ondertussen al van het 11e seizoen Sven en Anke. En we gaan dat al een klein beetje vieren over 2 weken. De maandag, de laatste maandag van augustus, van de zomervakantie, gaan we een live uitzending maken vanuit Plopsaland Belgium in de Pannen. Met heel veel luisteraars erbij. Jij misschien ook met de kinderen, want elke dag geven we een familieticket voor 6 personen weg. Het enige wat je kinderen moeten doen is een boodschap inspreken. Vandaag of morgen, een van de komende dagen, waarom jullie er graag willen bij zijn daar in de Pannen volgende week maandag. Over 2 weken, hè, op maandagochtend. De laatste dag van augustus. De dag voor 1 september weer begint. En dat is wel september, jongens. Weet je, voordat je het weet zitten we aan het einde van het jaar. Hè?
1: Hoera, hoera. Ja, het einde van het jaar boeit niet. Maar 1 september, daar kijk ik naar uit.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen, inderdaad. Maar toch ook de tijd vliegt, hè. Augustus is bijna voorbij. Dan zit je echt wel aan het laatste derde van 2026. Dan moeten we alweer bijna gelukkig nieuwjaar wensen tegen elkaar.
1: Ja, en dan moeten we weer nieuwjaarswensen voor elkaar gaan verzinnen. Weet je nog dat we dat hebben gedaan? Na de kerstvakantie vorig jaar gingen we toch mekaars toekomst voorspellen. Voor 2026.
0: Oh, dat vond ik niet zo leuk eigenlijk, want ik had dan als mopje gemaakt. Ooit hebben ze, Sandra weet je niet, maar ooit hebben we met het team samen gegeten met de partners erbij. Dan had ik gekookt. En ik zei, een beetje bij wijze van mop, en dit jaar zullen we waarschijnlijk door Anke uitgenodigd worden om al te gaan eten. Er is niks van gekomen. Maar jij hebt mij wel, jij hebt iets in mijn hoofd geplant wat ik vrij ambetant vind.
1: Nog altijd?
0: Elke keer als ik ga, zij heeft voorspeld dat ik dit jaar op een wandeling door een hond zou gebeten worden.
2: Nee, Anke.
1: Ja, maar dat was ook een mopje.
0: Maar elke keer als ik nu mensen met een hond tegenkom, dan denk je, ja, Anke heeft gezegd dat ik gebeten ga worden. Hè.
1: Ja.
0: Ik moet voorzichtig zijn.
1: Zal ik nu eens een verhaal vertellen onder het motto Karma is a bitch?
0: Ja.
1: Ik ben gisteren voor het eerst in mijn leven gebeten door een hond.
0: Nee.
1: Ja, echt waar, echt waar. Het is niet dramatisch, hè, want ik bedoel, je ziet geen pleisters op mij of zo. Maar in mijn hand.
0: Wat?
1: Ja? Ja, ik kwam een hele lieve luisteraar tegen van Joe in Grimbergen. Ik moest nog naar een apotheek of zo. En die liep daar voorbij. En ik had haar alles gezien in het centrum van Vilvoorde. En nu kwam ik haar tegen in Grimbergen. En ze had een mopshond bij.
0: Mopshond.
1: Dat zijn toch hele lieve hondjes altijd, dacht ik. Hè? En dus ik ga naar haar toe. En die hond die bespringt mij meteen.
0: Oh ja?
1: Dus ik denk, even over dat bolletje aaien.
0: Mm-hmm.
1: En hoppa!
0: Die beet je meteen gewoon in je hand?
1: In mijn hand. Heel mijn hand ging in dat bakjes van die mopshond.
0: Oei!
1: Heel mijn hand.
0: Oei.
1: Kijk, zo precies zoals een haai, eigenlijk een surfer. Zo, alleen een walvis, zo'n surfer.
0: Ben je gewond
1: zo
0: geraakt.
1: Ging dat met mijn. Ik had even zo'n paar tandjes.
0: Maar
1: ik had mij vooral verschrokken. Want het ging heel snel. Want ik dacht, oh, schattige mopshond. En dan ben ik het gewoon dat mensen altijd zeggen: wauw, die doet niks hoor. Dat is gewoon een enthousiast beestje. Toen zei ze ook nog: ja, dat is een hele jaloerse.
0: Oei!
1: Dus ik dacht, oei, het was een gemene beet. Ja, ik had me wel verschrokken.
0: Maar als je dat weet bij een hond, sorry, dat kan maar een hele lieve luisteraar zijn. Maar
1: ja, het was een schat van een luisteraar.
0: Afstand.
1: Ja, maar ja, zij komt me daar tegen en zij was dan zo helemaal zo een hele lieve.
0: Ja.
1: Ze was echt zo blij dat ze mij zag.
0: Ja.
1: Dat ze even vergeten was dat haar hond een agressieve zot is.
0: Ah, oké. Ja.
1: Maar toen dacht ik meteen wel aan dit verhaal. Nu zegt van dit jaar is bijna om. Want ik dacht, ik ga het eerst niet vertellen, maar ik denk, ik ga het dan toch maar eerlijk vertellen. Karma is a bitch.
0: Ja, dat is zeker.
1: Ik zit dat te voorspellen. Dus nu moet jij nog een etentje organiseren en dan is de cirkel rond.
3: Dit is Joe, Sven en Anke.

Zometeen nog eens een praktische wastip. Ja, witte was, ik sukkel ermee. Ik ben altijd op zoek naar goede tips, goede lifehacks. En ik heb er nu een goede mee. Uh-huh. En in mijn zoektocht naar een goede lifehack in zaken witte was, kwam ik iets tegen, en wist je dat je, waarvan ik dacht, maar nu breekt mijn klok.

0: Je badkamer renoveren in één dag? Dat kan met Dumawal. Verlijm Dumawal rechtstreeks op bestaande tegels. Tegelen wordt kinderspel. Dumawal. Kleven, plikken, klaar. 6:30. Ja. Een tip voor een witter dan wit. Leven. Ja, ach jongens, toch, ik ben daar niet goed in. Ik hou van wit, want ik vind dat altijd heel mooi bij mij staan. Donker haar en witte kleren, dat is zo contrasterend, ik vind dat mooi. Maar het duurt niet lang vooraleer er vlekken komen op mijn witte kleren. Mo. Ja, en dan die witte t-shirts van Tom aan de oksels. Ja, ik bedoel, ja, dat blijft geel. Snap het niet? En nu de combinatie zweet, zonnecrème en dan in de wasmachine. Ja, dat is geel. Nee, ja, ik heb alleen nog maar gele kleren in plaats van witte kleren. Nu heb ik gezien wat ik misdoe in mijn zoektocht naar een goede lifehack. Want wat blijkt, want wat doe je dan? Je staat in de winkel, je kijkt naar al die verpakkingen en je denkt, oh, hier, dat is voor de witte was, zeg maar niet. Nu blijkt...
1: Dat dat niet goed is, of wat?
0: Dat zo de combinatie zo, van die tablets voor witte was, in combinatie met zweet en zonnecrème, geeft geel.
1: Maar is dat zo?
0: Ja, kan toch niet. Dat kan toch niet? Dat is echt belachelijk. Dus je moet eigenlijk voor als je zweet en als je zonnecrème gebruikt, van die tabletjes pakken voor gekleurde was, naar het schijn. Omdat er in die witte wasdingen iets extra zit waardoor het net geel wordt. Oké, dus dat mysterie is nu opgehelderd. Wat moet je doen? Je gelooft het nooit, maar het is echt waar. Dus bij gele vlekken. Je koopt blauw glansspoelmiddel voor in de vaatwas.
1: Ja.
0: En dat vinden ze van de Albert Heijn het beste.
1: Glansspoelmiddel voor de vaatwas?
0: Blauw, het moet blauw zijn.
1: Om je glazen weer proper te krijgen eigenlijk.
0: Ja, wat je in de vaatwas doet. Ja, 3/4 van een fles.
1: Okay.
0: Doet je in een emmer, je doet die kleren daarbij.
1: Ja.
0: Een nachtje weken.
1: Ja.
0: En daarna 20 minuutjes op 30 graden wassen. En dan zou je terug witte kleren moeten hebben.
1: Het is een gok, je moet het maar eens proberen.
0: Ah, maar de Flair heeft het uitgeprobeerd en het werkt.
1: Heb jij het uitgeprobeerd?
0: Nee, nog niet. Maar ik heb alle comments gelezen op dat artikel.
1: Ja?
0: Daardoor weet ik dat ook van die witte tabletten, dat je daarmee moet oppassen met zweet en zonnecrème. En daardoor weet ik van dat dat echt werkt, maar het moet blauw glansspoelmiddel zijn, niet doorzichtig. Het moet blauw zijn, een nachtje laten trekken, dan... en ook met water erbij. Hè?
1: Ja, ja.
0: Dus wacht, eerst was het... anders moet ik zelf eens bij Flair gaan kijken. Dat alle stapjes goed hebt.
1: Weet je wat ik het spannende er nog aan vind?
0: Wat?
1: Is dat iedereen nu moet vertrouwen op een tip die je niet eens hebt uitgeprobeerd. Ik heb ook een hele goede tip. Wat ook heel goed werkt, is de combinatie van bruine zeep en balsamico azijn. De kleren gaan er echt spierwit uit.
0: Jongens, toch.
1: Nog niet geprobeerd, maar...

0: Yes, je moet mij niet geloven, lieve schat, want ik heb het inderdaad niet uitgeprobeerd. Ik lees ook maar wat. Maar geloof luisteraar Tanja. Goedemorgen, Tanja.
1: Goedemorgen, ja. Anke en Sven.
0: Ja, jij kan het op je communizieltje zweren dat het werkte.
1: Ja, want ik heb het uitgeprobeerd.
0: Vertel.
1: Mijn dochter was op vakantie geweest en die had een wit hemdje aangehad met natuurlijk als resultaat heel veel gele vlekken van de zonnecrème. Ja. Dus ik had dat gewassen en dan zag ik dat pas. Dus ik heb daar gewoon blauw glanspoelmiddel op die vlekken,
0: ja,
1: puur gesproeid. Dan heb ik dat in warm water met nog eens glansmiddel 10 minuten laten weken en dan de wasmachine in en dat was allemaal proper, dat was allemaal eruit.
0: Dus je hebt dat... Wauw, dus je hebt dat niet eens een nachtje laten weken zoals ze bij de Flair hebben gedaan.
1: Nee.
0: Je hebt gewoon rechtstreeks op de vlekken gespoten, 10 minuten in warm water met dat glasmiddel.
1: Ja.
0: En hoe heb je het gewassen, op hoeveel graden?
1: Ik denk dat je wel op 40 graden.
0: Ja, hey, maar ja, Tanja, je maakt me mega gelukkig. Vooral omdat je zegt dat je het alles had gewassen. Want dat is dan ook altijd het probleem.
1: Ja.
0: Je moet dat dan doen voor je het de eerste keer wast. Maar hey, ik weet wat ik vanmiddag ga doen. 3 wasmanden behandelen met glansmiddel van de Albert Heijn.
2: Je badkamer renoveren in 1 dag? Dat kan met Dumawal. Verlijm Dumawal rechtstreeks op bestaande tegels. Tegelen wordt kinderspel. Dumawal. Kleven, klikken, klaar.
3: Genieten begint in een stijlaarts badkamer.
4: Schat, wat denk jij van een jacuzzi?
5: Goh, ik ben meer voor bubbels.
4: Is dat hetzelfde?
5: Oh nee, maar we kunnen dat wel combineren.
4: Hoe dat?
5: Met een glaasje champagne in ons bubbelbad.
4: Oh, la!
3: Happy bathroom to you. Stijlaarts wordt 65, maar u krijgt de cadeaus. Kom uw nieuwe badkamer passen bij Stijlaarts en u krijgt €2026 korting en een magnum champagne cadeau. Stijlaarts. Happy bathroom to you. Renoveert uw badkamer.
4: In Lier, in Temse
5: en in Roeselaren.
4: Oh, mijn zalige patai hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
6: Wat? 150 baht?
4: Schat ik, dat is €4.
6: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels?
4: Sst, het vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
2: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot €1500 per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
7: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
8: Yes.
7: Esso, omdat elke rit telt.
2: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
9: Knaldi. Nu bij Aldi 30% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,79.

0: augustus.
1: Vandaag in de Spotlight.
0: Ja, we moeten het even hebben over de tweede verblijvers aan de kust. Jean-Marie de Dekker heeft daar ook wel een paar keer ruzie mee gehad de voorbije zomer. Toen mensen aan het klagen waren, die hebben dan een appartementje, komen dan een paar weken naar de kust en zijn dan lastig dat er activiteiten voor hun deur plaatsvinden. Ze zijn dan heel moeilijk over. Jean-Marie zegt, ze moeten niet zagen, die tweede verblijvers.
2: Ja, oh, die is altijd boos, hè. Ja, of tweede verblijvers, ja, denk ik,
0: daar ruzie mee,
2: die betalen toch ook belasting. En die zorgen er toch ook voor dat
0: de economie draait.
2: Dat de economie op volle toeren draait. En als je dan een paal krijgt in je vizier, als je daar een appartementje hebt gekocht, of je denkt, ik wil op tijd mijn bedje in, en ze gaan er altijd feest voor.
0: Ja, het is dubbel. Maar in Kokseide heeft een immomakelaar, Erik Markey, heeft nu een petitie opgestart om tweede verblijvers meer inspraak te geven, onder meer, en hier komt het, via stemrecht. Want je hebt natuurlijk in ons land, iedereen heeft stemrecht, dat is nu ondertussen, vroeger hadden vrouwen geen stemrecht, op een bepaald moment hebben we toch beslist dat die misschien ook iets in de pap te brokken mogen hebben.
2: Hey, wat moet je hier nu weer op zeggen?
0: Nee,
2: Ik dacht, zitten we in de jaren stillekes?
0: Oh. Maar nu wordt er gezegd van, maar weet je, kijk, je woont eigenlijk, ik zeg maar, je woont in Antwerpen en je gaat in het weekend naar Knokken en je spendeert daar ook heel veel geld. Je betaalt daar ook heel veel belastingen. Maar als het over beleid gaat, heb je daar niks in de pap te brokken. Dan zijn het alleen de locals die mensen kunnen verkiezen, die hen gaan vertegenwoordigen. En die man zegt, ja, kijk, als je hier zoveel bijdraagt aan de economie, je gaat hier naar onze restaurants, je parkeert je auto hier en betaalt daar ook voor. Je betaalt je gemeentebelastingen. Dan moeten wij eigenlijk jullie ook wel mee laten beslissen in het beleid. En dat is wat nu aan het spelen daar is. Ik vind dat een beetje een dubbele. Want ik betaal ook belastingen in Barcelona, omdat ik daar een tweede verblijf heb.
2: Ja. Maar jij wilt daar ook gaan stemmen, of
0: nee, wat? Ik denk, laat de mensen dan maar zelf beslissen hoe ze een stad willen organiseren. Hoe het daar allemaal moet draaien. Dus ik vind een beetje... Ik heb er niet meteen een uitgesproken standpunt over. Maar ik snap wel dat dat een soort van spanning is. En het zorgt er ook voor dat in heel veel van die kustgemeenten dat een hele oude, grijze bevolking is. Hè? Dat mensen op leeftijd, op een 40ste, 50ste zeggen, och, we gaan proberen te investeren om daar een appartementje te kopen. En dan zie je ook, door de week staat het daar vaak leeg. Mensen komen in vakanties, mensen komen in weekends. En dat de locals dan toch nog een beetje grip op hun eigen stad en hun eigen gemeente willen houden, ik snap het ook wel.
2: Stemrecht is misschien wel... veel gedoe, maar misschien wel, als je iets koopt daar, een appartementje, dat er wel zo een paar dingen zijn waarvan je verzekerd bent. Net zoals je, nou weet ik veel, dat je als je een bouwplaat koopt, dat je weet van, daarnaast gaat nooit dat of dat komen.
0: Oké, okay, maar dat is met bouwvergunningen.
2: Ja, ik bedoel zoiets, hè, maar... Maar heel eerlijk, ja.
0: Je hebt er niks.
2: Eigenlijk boeit het mij. Ik bedoel, ik heb geen tweede verblijf. Veel mensen hebben geen tweede verblijf.
0: Ik weet het wel, maar het
2: is, dat is een artikel, ik had dat ook niet gelezen. Zo, als ik zo'n titel zie.
1: Alleen maar Golden Hits.

0: we scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
2: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 7 uur.
3: Goedemorgen. 1 op de 5 mensen met diabetes heeft geen aangepast rijbewijs. En dat is nogthans verplicht. Dat laat Verkeersveiligheidsinstituut Vias weten. Zo'n aangepast rijbewijs krijg je na een 5-jaarlijkse controle. Maar veel mensen zijn zich van geen kwaad bewust, zegt Sef Willems van Vias.
4: Als mensen de diagnose van diabetes krijgen, ja, dan worden ze vaak overspoeld door informatie waarbij dat die broodnodige informatie over het rijbewijs mogelijk wat ondergesneeuwd geraakt. Het is niet dat die allemaal denken van, ah ja, ik heb diabetes, mij kan niets overkomen achter het stuur. Bijna 1 op de 2 mensen neemt wel degelijk echt grote voorzorgen, zoals snelle suikers.
3: Wie niet in orde is, riskeert een boete en problemen met zijn autoverzekering. De natuurbrand in de Hoge Venen is nog altijd niet onder controle. Het vuur heeft zich gisteren wel niet meer verspreid. Dat meldt minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin. Komt door de regen van gisterochtend. En ook de komende dagen wordt er opnieuw regen voorspeld. Het gebied blijft wel moeilijk toegankelijk en het vuur is onvoorspelbaar. Volgens de minister zal de brandweer er nog weken werk hebben. En ons land moet lessen trekken uit die zware natuurbrand. Dat heeft brandexpert Jan Batens gezegd in VTM Nieuws. Bosbranden komen ook bij ons al maar vaker voor. En dus moeten we beter voorbereid zijn.
5: En zo bijvoorbeeld weg te gaan harken. Of meer radicaal, zoals we in sommige landen zien tijdens grote branden. Een stoplijn echt gaan creëren door bomen weg te kappen. Zelfs bij vrij grote natuurbranden kun je niet tegelijkertijd op 1 plek 40 blusvliegtuigen gaan inzetten. Dus die heeft ook weinig zin dan om ons 40 blusvliegtuigen daar klaar te zetten.
3: Defensieminister Franke laat weten dat hij aan een militair brandactieplan werkt en zware blushelikopters en vliegtuigen wil kopen. In het zuiden van Oekraïne zijn 2 doden en 9 gewonden gevallen bij Russische luchtaanvallen. Dat melden de lokale autoriteiten. Meerdere gebouwen werden geraakt, waaronder ook woningen. En een gemiste kans voor onze Belgische hockeymannen, de Red Lions, op het WK. Ze verloren tegen uittredend wereldkampioen Duitsland met 1-0. Speler Arthur van Doren.
6: Ik denk dat we eigenlijk domineren de grootste delen van het spel. Heel veel kansen gecreëerd hebben, in ieder geval genoeg om die wedstrijd naar ons toe te trekken. Dan is het natuurlijk zuur dat dat niet lukt. Eigenlijk doe je voldoende om die wedstrijd te winnen en jezelf naar een goede uitgangspositie te hockeyen. Maar ja, dat is nu eenmaal het resultaat. En moeilijk kan ook. Alles blijft open om onszelf richting de halve finale te hockeyen.
3: De Red Lions staan nu 2e in hun groep. De eerste 2 gaan door. Morgen spelen ze hun laatste beslissende groepswedstrijd tegen Maleisië. De hockeyvrouwen, de Red Panthers, spelen straks hun 2e wedstrijd tegen Spanje. Eerst grijs met regen. In de loop van de namiddag wordt het droger met hier en daar een bui. Maxima tot 23 graden. Morgen zwaar bewolkt met kans op regen en tot 22 graden. De rest van de week wisselvallig met opklaringen en wolken en buien. Maxima rond 20 graden.
2: Dit is Joe Gold.
0: Met Sven en Anke.

0: Sven en Anke.
1: Ik vind dat trouwens wel bijzonder. Hè? Gisteren zijn we dan teruggekomen na behoorlijk leuke en lange vakantie. Dan spreek je zo maandenlang half Spaans en half Frans en half rosé en half sangria. Ja. En dan kom je hier terug en die eerste dag is dan zo, wauw, ja, oh, wauw. Hallo, jij, en mijn bureau, en waar ligt alles? En mijn paswoord, en hup. Ja. En de tweede dag is het alsof we weer helemaal in de routine zitten. Hè? We zijn weer gewoon radio aan het maken.
2: Waar.
1: Ons Frans is alweer weg, ons Spaans is alweer weg, ons Italiaans is alweer weg.
2: Oh, ik spreek wel een goed Aperol, hoor.
1: Dat is goed om te horen.
2: Maar hoe is het met je Spaans eigenlijk? Want je bent daar nu al 100 jaar een tweede verblijver.
1: Ja, ik heb
2: Allee, kan je nu een beetje zo doen alsof je bent?
1: Maar ik kan een beetje doen alsof ik er ben, maar ik heb wel op een bepaald moment toch zo'n cursus gevolgd. Zo. En dan schoot
2: Duolingo.
1: Het een andere. Maar het schoot goed op. En dan ben ik een half jaar ook weer vanaf. Het is zoals jij met je krachttraining binnenkort.
2: Oh, ik ga dat doen.
1: Maar jouw Frans... Want Anke is ook heel goed in Frans. Dat horen we hier vaak.
2: Ja.
1: Als ze met het onderhoudspersoneel parleert. Dat is altijd très intéressant.
2: Ja,
1: hoe was het op vakantie in Frankrijk?
2: Je parlais en France, commissie, hè? je essaie.
1: Zeer charmant. Maar, probeer je het daar dan ook echt?
2: Mais bien sûr. En ik denk altijd zo. In plaats van oui, ouais. Of zo. Zo, dan denk ik dat... Of doen de Walen dat eigenlijk? Zo, hè? Maar in ieder geval, ik probeer altijd zo niet het... Ja, niet zo het mooi uit te spreken, maar zo'n beetje zo dialectisch.
1: Vuil, alsof je er echt
2: dan,
1: hoort thuis.
2: Maar weet je wanneer je weet van... Ja, het is niet gelukt.
1: En wanneer?
2: Als ze antwoorden in het Engels.
1: Ja.
2: Dat vind ik zo'n brute belediging, hè.
1: Ja,
2: en dan praat ik zo koppig Frans door op mijn manier.
1: Och ja, talen.
2: Ja, het is maar wat. Maar je hebt heel veel talen, maar er is wel een taal van deze zomer, hè. Maar je hebt die volledig gemist. Ik denk alleen dat Grim en ik ervan weten.
1: Welke Grimmie, taal van de zomer?
2: B&B Zoek Lief, heb jij weer gevolgd dit seizoen?
1: B&B
2: Zoek? Hij knikt van ja.
1: En welke taal spreken ze? West-Vlaams of wat?
2: Daar spreken ze een zeer bijzondere taal. Gendertaal.
1: Gember?
2: Gender.
1: Ah, sorry, ik vond gender. Gendertaal.
2: Nee, gendertaal. Ja. Nee, ik vond dat eigenlijk het hoogtepunt
1: van... Wat is gendertaal?
2: Ja, over gender. Over hoe je je voelt. Man, vrouw of iets daartussen.
1: Ging het daarover deze zomer of wat?
2: Ja. Want nieuwe seizoen zit Isaura, een hele toffe vrouw die een B&B heeft in Zuid-Frankrijk. En die identificeert zich als panseksueel.
1: Okay.
2: Ja, maar die vertelt daarover op een hele mooie manier. Echt super. Ja, echt een hele. Ik vind dat een hele toffe kandidaat.
1: Oké.
2: Okay. En die krijgen dan allemaal vrijgezellen over de vloer. En zij praat dan over haar panseksualiteit met die kandidaten.
1: Ah.
2: Hè. Maar ja, sommigen kennen er alles over. Anderen kennen er niks over. Hebben zoiets van gendertaal, dat is echt Chinees voor mij. Ja, toen die uitspraak viel, toen moest ik echt denken aan jou, Svenny. Jij zou dat ook nog zeggen. Gendertaal is Chinees voor mij. Maar ik vind, weet je, anders moeten we... Grim, gaan we dat fragment dus opzoeken? Mag ik dat eens laten horen?
0: Dit is Joe Gold.

0: Anke.
1: Oh, goedemorgen allemaal in onze ochtendshow. 11e seizoen, tweede dag. We zijn helemaal terug. Zit hier lekker te kletsen over de vakantie en over de talen die we daar weer gesproken hebben. Ik spreek een beetje Frans. Dat gaat eigenlijk wel redelijk. Ik spreek een beetje Engels, Nederlands natuurlijk. Ik spreek een beetje Duits, maar niet zo goed. Ganz toll. Maar ik kan een klein beetje en een beetje Spaans. Maar jij zegt nu dat gendertaal. Is dat spreek je dan met andere woorden in gendertaal?
2: Ja, maar er zijn zo heel veel termen in gendertaal. Daar okay. gaat het eigenlijk.
1: En dan probeert er iemand in B&B zoekt lief ja. uit te leggen aan ja. iemand anders die het niet begrijpt. Of
2: die het niet zo heel goed begrijpt, maar wel op een hele fijne manier.
1: Okay.
2: Want die persoon zegt dan zo van, ja, was Chinees voor mij. Maar de transgender vrouw die het uitlegt, Jamine, zij gaat daar ook heel goed mee om, vind ik. Zo van, ah, je wilt dat dat Chinees blijft? Ja, dan is dat goed. Allee, ik vond het een voorbeeld van hoe het ook kan gaan. Het moet niet altijd met haat en nijd zijn of zo tegen elkaar op. Het is gewoon, het lijkt een hele conversatie, maar als je het helemaal ontleed, denk je van, wat wordt daar nu eigenlijk allemaal gezegd?
1: Je hebt het ook niet gehoord, Sander. Je weet niet hoe het gaat.
2: Even iets zeggen, er is heel veel kritiek dit jaar op B&B Zoek Lief.
1: Is het waar, ja?
2: Het is allemaal heel speciale kandidaten zijn.
1: De woke allemaal of wat?
2: Nee, maar het is van alles wat. Ik persoonlijk vind het nog altijd top entertainment. Ik kijk er heel graag naar. En ik denk, ja, allee. Ja, maar het is, ja, veel mensen vinden dat het zijn andere kandidaten dan die je misschien zo tegenkomt elke dag in de café.
1: Oké, zo even luisteren, want ik ben heel benieuwd.
2: Dus je moet even denken, ze zitten aan een keukentafel.
1: Ja.
2: En de ene vraagt aan de andere, weet je wat dat eigenlijk is? Panseksualiteit. Zo gaat het gesprek op gang komen.
1: Oh, wauw. Ja. Allee, smakelijk zeg.
3: Panseksualiteit. Ik ben er niet zo heel erg bekend mee.
4: Identificeer je dan eerder als heteroseksueel of...
3: Ja.
4: Want ja, ik identificeer mij eigenlijk als lesbische pan-curious persoon. Waar ik wil zeggen dat ik seksueel ben aangetrokken tot vrouwen. Maar romantisch ben ik aangetrokken tot een heel scala aan diversiteit.
3: Ja, oké. Okay. Het is van 90% Chinees voor mij.
4: Oké. Okay. Zou je gendertaal willen leren spreken of heb je liever dat Chinees Chinees blijft?
3: Nee, ik hou het liever met Chinees.
4: Oké. Okay.
3: Ik zou eerder Japans of Filipijns. Tagalog.
4: Tagalog?
3: Ja.
4: Dat ken ik niet.
3: Je hebt meerdere talen in de Filipijnen en Tagalog is eigenlijk de grootste.
4: En spreek jij Tagalogs?
3: Nee. Ja, ik ken wel een paar woorden.
4: Oké. Okay.
3: Baboy of baboya.
4: Oké, okay, wat wil dat zeggen?
3: Varken.
1: Wacht.
2: Ja, maar ik denk, oké, okay, zit ik toch naar te kijken, denk ik dan. Maar ik vind het ook wel leerrijk, want ik wist niet dat de grootste taal op de Filipijnen
1: Tagalog. Tagalog.
2: En dat Maboya varken betekent. En dat hebben we toch maar weer geleerd.
1: En dat je lesbian pan-curious kunt zijn in Tagalog.
2: Ja, maar, oh, ja en panseksualiteit is dat je eigenlijk op iedereen valt. Hè.
1: Ja, hou je in van
2: maar,
1: ja.
2: Maar,
1: hou je manier. Het is
2: ik ben ook een fan, hoor.
1: Ja, ja.

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
0: Hoe praat jij nu?
1: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vind je vrouw dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
0: Mobile Vikings. Play it smart.
2: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
3: Bring your bottle back bij Cyparis XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je Cyparis XL. Love to see you
4: shine. Dit is Joe Gold.

0: Nee. Altijd. Maar dat is toch ook wel vaak, hè? Waaruit
1: komt
0: dat de kinderen?
1: Oh, ja, ook gewoon.
0: Vervelende af eigenlijk, hè?
1: Oh, als ik soms moet vertellen wat die Max van mij allemaal eerlijk geluid op zegt.
0: Tegen andere mensen, ja. Oh, maar goed, die kinderen, als ze wakker zijn, die moet je wel eens een keer heel eerlijk laten uitleggen via de app van Joe waarom zij graag mee willen komen feesten op de laatste officiële vakantiedag van dit jaar. Dat is 31 augustus. Maar dat is een maandag. Dus na een weekend nog één dag vakantie. Pas dinsdag, over exact 2 weken eerste schooldag. En wij gaan dus in Plopsaland, Belgium, de pannen, gaan vieren op maandag 31 augustus.
1: Ja, wat moet je doen eigenlijk? Je kind een boodschap laten inspreken via de Joe-app. We hebben een goede reden waarom ze moeten komen, mogen komen. Ik bied nu al mijn excuses aan. Want Svenny, jij weet dat niet, want je hebt geen kinderen. Maar ik moest van het weekend ook eens een boodschap opnemen. Mm-hmm. Dat is zo moeilijk.
0: Is dat zo moeilijk?
1: Ja? Oh my god. Ik had dat weer onderschat. Echt zo van, ja, dan spreken ze maar half. Of dan beginnen ze al te praten als ik nog niet aan het opnemen ben. Of dan weten ze het halverwege niet meer. Of dan zeggen ze, ik wil niet meer. Komt er niks meer uit. We moesten voor een bruiloft een boodschap innemen. Dat heeft opnemen. Dat heeft een half uur geduurd.
0: Ah ja, maar dat kan me wel voorstellen dat dat niet...
1: Maar gelukkig, er waren zoveel bloopers bij dat ik daar ook nog iets mee kon. Dus het was nog grappig. Maar dus,
0: maar bloopers zijn welkom. Geen enkel probleem.
1: Och, jongens toch. Het mag misschien. Wij houden van mislukte kinderapps.
0: Straks 9:15 gaan we een gezin uitnodigen. Familieticket voor 6 personen om erbij te zijn. En die maandag 31 wordt ook een radio-uitzending. Ja, een hele feestdag in Plopsaland.

0: dit is een hele mooie. Ik weet niet of iemand van jullie dit gaat kunnen achterhalen of gaat kunnen raden. Het cijfer van de dag is 48. Het gaat over 48%. Mm-hmm. En het is eigenlijk heel simpel. Wat is bij vrouwen gemiddeld 48% kleiner dan bij mannen?
1: Ego. Zit ik er boek op? Is het dat?
0: Nee.
1: Wie heb aan de lijn?
0: Nee. Bij vrouwen 48% kleiner dan bij mannen.
1: Ik denk meteen aan zon. Ik kan alleen maar zo'n dingen bedenken.
0: Is ja, natuurlijk, maar dat is goed.
1: Is het goed of is het ergens toch iets in het lichaam? Is het de dikke, dunne darm?
0: Het is geen dikke, dunne darm, dat is het niet.
1: De Adamsappel?
0: Nee.
1: Wat dan?
0: Is het niet het geslachtsorgaan?
1: Is het iets lichamelijk?
0: Is het
1: ego toch?
0: Nee, het is niet ego.
1: Nee, want dat is 100% kleiner.
0: Nee,
1: wat is het dan? Nee, is het wel zoiets?
0: Nee, het is niet zoiets. Het is nog iets anders.
1: Ja, het is iets met lonen. Of het is iets met kansen in het leven.
0: Het is niet
1: carrièrekansen.
0: Met kansen in het leven. Nee.
1: 48% minder geloofd worden als wij iets vertellen.
0: Nee, dat is niet.
1: Dat toch waar is.
0: Nee.
1: Nee, wat dan?
0: Nee, wat 28%?
1: De 48.
0: Kleiner, minder 48% kleiner, minder bij vrouwen dan bij mannen. Allee jongens,
1: mijn banksaldo.
0: Wat?
1: Mijn banksaldo.
0: Het is ook niet banksaldo.
1: Is het uren in het huishouden of zo?
0: Nee, dat is het ook niet. Het heeft niet met werkzaamheden te maken.
1: Ik heb een klein beetje.
0: Ja, nee, maar je hebt al heel veel dingen uitgesloten. Het is iets wat zowel mannen als vrouwen hebben.
1: Ik ga het anders aanpakken.
0: Ja, pak het anders aan.
1: Ben ik er blij mee dat ik het 48 keer minder heb dan jij?
0: Ja, je hebt het niet 48 keer minder. Het is 48% kleiner.
1: Bij elke vrouw?
0: Ja, bij de vrouw. Ja.
1: Maar,
0: de vrouw.
1: En ben jij blij dat het 48% groter is?
0: Ik maak er wel echt enorm gebruik van, moet ik zeggen.
1: Jij ook,
0: Sander? Ik ben wel een gebruiker. Ja, anders, we zijn allemaal gebruikers. En jullie zijn niet zo'n gebruikers, dat weet ik ook wel. Allee jongens, probeer even na te denken. Denk eens praktisch.
1: Praktisch.
0: Denk eens aan praktische dingen. Praktische.

0: cijfer van de dag is 48. Ja, dat is bijna 50%. Vrouwen hebben iets 50% minder dan mannen. Ik zei direct ego. Klopt natuurlijk niet, zeggen alle vrouwen. Dat moet 100% zijn.
1: Ja, ja, en alle mannen zeggen humor.
0: Ja, alle mannen sturen dat nu. Alle mannen sturen nu dezelfde mop. Humor hebben vrouwen minder. Wat komt er hier nog binnen? Veel. Neus. Een 48% kleinere neus.
1: Jullie neus is niet 48%. Jullie moeten die altijd in andermans zaken steken. Die moet groot zijn.
0: Hersenmassa komt hier ook 1000 keer binnen.
1: Ja, dat gaat er echt weer richting uit.
0: Johnny stuurt cruise control gebruiken. Daar mij iets heel goed bij voorstellen. Want ik heb dat nog nooit van mijn leven gebruikt.
1: Echt?
0: Haat dat.
1: Maar fijn, dat is zo gemakkelijk.
0: En Tom gebruikt dat altijd.
1: Ja, tuurlijk.
0: Ja, ik vind dat niet fijn. Ik weet ook niet hoe ik dat moet aanzetten.
1: Dat is het vooral, denk ik.
0: Soms denk ik toch met die dingen, hoe heet dat?
1: Ruitenwissers, richting aanwijzen.
0: En daar gaat alles aan. En die cruise control ook. Zat, oké. Wat komt hier nog binnen? Spieren, spiermassa, buikomtrek, smaakpapillen, de handgrijpkracht, testosteron, dingen. Fanny stuurt, wij vinden 48% minder plaats waar we kunnen plassen bij een man. Is dat gewoon tegen elke boom?
1: Ah ja, dat is waar.
0: Ik ga nog eens refreshen, want het blijft hier binnenkomen. Hè, maar,
1: het zit er nog echt niet tussen.
0: In de verste verte niet.
1: Nee.
0: Broekzakken. Die zouden bij mannen groter zijn dan bij vrouwen. Nee?
1: Ja, laat maar komen.
0: Boobies. Het gaat boobies. Over boobies. Nee, dat zijn doorgaans wel.
1: Weet je, Anke, ik zal al zeggen dat we gaan bellen zo meteen.
0: Wie?
1: En dan ga je wel zien of je de juiste richting aan het uitgaan bent of niet. We bellen met de hoofdredactrice van Feeling, Els Keimeur.
0: Oh, het is mode gerelateerd.
1: Ja,
0: de inhoud van onze kleerkast.
1: Ja, zometeen.
2: Vanavond bij VTM geven ze smaak aan het woord gastronomie in Met Vier in Bed. En bij VTM 2 wordt duidelijk wie zijn plek in de Champions League verovert. Vanavond bij VTM en VTM 2. Dit is Joe, Sven en

0: Stop met die badkamer uit te breken. Dumawal kan je eenvoudig verlijmen op je oude tegels. Dumawal. Kleven, klikken, klaar.
1: Badkamerinnovatie?
2: Kom nu uw nieuwe badkamer passen bij Stijlaarts. In Lier, Temse of Roeselare. Stijlaarts.
3: Happy bathroom to you.
2: Renoveert uw badkamer.
4: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen? Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.

0: Goedemorgen, we hebben aan de lijn Else Keijmeuren, hoofdredactrice van Feeling. Dag Els, goedemorgen. Hallo.
1: Goedemorgen, dag Sven, dag Anke.
0: Ja, en Anke, eigenlijk, ja, wat is bij vrouwen 48% kleiner dan bij mannen? Je had het juiste antwoord eigenlijk gegeven. Het zijn de broekzakken in spijkerbroeken.
2: Dat is 3 keer binnengekomen van luisteraars.
0: Dat is een paar keer binnengekomen, ja, Els. Dat, ja, ik wist dat eigenlijk.
2: Ik las
0: het ergens. Klopt het ook echt? Helemaal?
1: Ja, het klopt echt en het is ook niet alleen in jeans. Het is eigenlijk in alle broeken en zelfs in jassen. Vrouwen krijgen kleinere zakken. En dat, ik vind dat heel leuk dat jullie er eindelijk eens over beginnen, want ik word daar al heel lang heel boos van die kleine zakken eigenlijk.
0: Ja, maar wacht, mag ik eens iets zeggen? Wij gebruiken dat ook, hè? Dus bij ons, mijn portefeuille zit daarin, mijn sleutel zit daarin, mijn gsm zit daarin, mijn zakdoek zit daarin. Alles zit daarin.
2: Ja,
0: en jullie hebben chacoche daarvoor, toch?
2: Maar Els, ja, want inderdaad, ik doe eigenlijk nooit iets in mijn zakken. Maar heel eerlijk, maar waarom is dat eigenlijk? Want ik wist gewoon niet heeft dat een oorsprong of wat, dat verhaal?
1: Dat is een heel oud verhaal. Hè. Dus we moeten teruggaan naar de 19e eeuw. Toen kregen de vrouwen van die smalle jurken. En dan werd eigenlijk de focus bij vrouwen verschoven van functionele kleding naar je moet er gewoon smal uitzien. En dan past het zakje niet, want dan zorg je die voor een bobbel. Hè. Dan ergens zit er een soort verdikking en voor mannen is dat allemaal prima, maar voor vrouwen mag je dat niet, want dat is storend aan het silhouet. De tweede verklaring is eigenlijk nog irritanter, Anke. Want de reden is, vrouwen hebben niks nodig, want hun man zorgt toch voor alles. En het is eigenlijk een soort van, wij moeten niet zelfstandig zijn. De man heeft de portefeuille bij en de autosleutels. Ja, vroeger nu niet, maar vroeger had de man dan zijn karabijn in zijn zak zitten en zo wat muntjes. En wij de arme schaapjes, wij lopen toch maar naast en achter die man en die zal voor ons alles wel regelen. Wij hebben helemaal niks nodig. En zo is dat eigenlijk begonnen. En dat is eigenlijk nooit meer echt uit het modebeeld verdwenen.
2: Maar hoe gek is dat? Want modebeeld, dat kan alles vrijheid, blijheid, zo open-minded. Waarom zeggen ze niet van, kom, nu gaan we die even groot maken. Waarom gebeurt dat dan niet?
1: Er zijn vrouwelijke ontwerpers vooral. En Coco Chanel was daar één van. Hè, die dan heel subversief zakken in broeken stak voor vrouwen. Maar daar werd echt dan schande over gepraat. Nu, er zijn nu ook wel vrouwelijke ontwerpers die dat doen, maar in general is het modebeeld voor vrouwen nog altijd slank en smal en niet te veel storende uitsteeksels. En er is ook dat klein detail van de handtassenindustrie.
0: Klein detail? Ik ken vrouwen dat geen klein detail is op de handtassenindustrie.
1: Is dat waar? Maar dus de modemerken verdienen eigenlijk bijna allemaal hun centen, vooral met de accessoires. Die kleren, dat voor de Happy Shoe, die tassen, dat kunnen veel meer mensen kopen. En natuurlijk als wij straks allemaal grote zakken krijgen, waar onze gsm in past en onze huissleutels en onze lippenstift, ja, dan hebben wij die handtas niet meer nodig. En dus wordt ons dat eigenlijk een beetje achtergehouden, die zakken, want ja, dan zou er een hele handtas-economie op instorten staan als we dat niet meer nodig hebben.
2: Wat een vuile money business is dat ook. Dat ik mijn chacoche gewoon op de markt koop. Nee.
0: Ja, ja. Mag ik even ingrijpen? Als alles wat in Anka chacoche steekt op dit moment, als dat ook allemaal in broeken moet in zakken gestoken worden, dan is dat een hele winkel die je daar moet
2: aanmaken. Ja, maar heel eerlijk, Els, ik bedoel, dat interesseert me nu eens geen hol dat kleine zakjes zijn in een jeansbroek. Weet je waar ik kwaad van word? Dat er merken zijn die jeansbroeken maken waar je een tientonner in lijkt. Dat vind ik pas erg. Ik bedoel, sommige jeansstoffen zijn zo lelijk dik of een model waarvan je denkt, dat staat nu toch eens echt niemand. Daar moeten ze mee stoppen. Ze mogen alleen nog maar jeansbroeken maken waar iedereen slank in lijkt. Nu zitten de mannen naar mij te kijken alsof ik hier...
1: Dat zal ik doorgeven.
2: Ja, maar dat is toch... de mannen kijken nu naar mij alsof ik echt iets heel stom zeg, maar dat is toch... Elke vrouw denkt toch inderdaad. Want als je een jeansbroek moet passen in de winkel, in een pashokje... Nou, ik word daar nooit vrolijk van. Ik denk, dit gaat het niet worden vandaag.
1: Dat is een hele opdracht. Dat is een moeilijke opdracht.
0: Wat hebben jullie toch een zwaar leven.
2: Ik mis een vrouw in dit team.
0: Allee, we hebben heel veel compassie met jullie. Je mocht je chacoche nog houden, want de zakken zijn toch nog niet groot genoeg om er alles in te proppen, zoals bij ons. Joe.

0: Proximus stelt voor... Het snelste internet, wat een verschil.
1: Ben je online les aan het volgen? Is dat normaal dat er het eerst zelf er niet gezegd wordt? Of hangt mijn beeld stil?
0: Stream aan topsnelheid met Fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
2: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
3: Roomo koken.
4: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
2: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1 plus 1 gratis.
4: Daar noem ik nu een gepast ontbijt voor deze lady.
2: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
5: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 8 uur.
6: Goedemorgen. 1 op de 5 mensen met diabetes heeft geen aangepast rijbewijs. Dat is nogthans verplicht. Dat laat Verkeersveiligheidsinstituut FIAS weten. Zo'n aangepast rijbewijs krijg je na een 5-jaarlijkse controle. Maar veel mensen zijn zich van geen kwaad bewust, zegt Stef Willems van FIAS.
7: Als mensen de diagnose van diabetes krijgen, dan worden ze vaak overspoeld door informatie waarbij dat die broodnodige informatie over het rijbewijs mogelijk wat ondergesneeuwd geraakt. Het is niet dat die allemaal denken van, ik heb diabetes, mij kan niets overkomen achter het stuur. Bijna 1 op de 2 mensen neemt wel degelijk echt grote voorzorgen, zoals snelle suikers.
6: Wie niet in orde is, riskeert een boete en problemen met zijn autoverzekering. De brandweer vreest dat het vuur in de Hoge Venen gaat uitbreiden naar Duitsland. Zo'n 60 Duitse brandweerlieden komen daarom helpen. Er waait vandaag meer wind richting Duitsland. Door rond het terrein te graven hoopt de brandweer het vuur tegen te houden. De brand is afgelopen nacht niet echt uitgebreid, maar er waren wel wat heropflakkeringen. Er is ook meer dichte rook, waardoor de blusvliegtuigen mogelijk niet op tijd kunnen uitvliegen. Er is in totaal al 3000 hectare verwoest. Rusland heeft opnieuw honderden drones neergehaald boven de hoofdstad Moskou. Volgens het staatspersbureau ging het om de zwaarste droneaanval in 2 jaar tijd. De aanvallen waren opnieuw gericht op een magazijn van een Russische webshop. Het is niet duidelijk of er gewonden zijn. In Oekraïne vielen dan weer 2 doden en 9 gewonden bij Russische luchtaanvallen. Volgens de lokale autoriteiten werden er meerdere woningen geraakt. Op het WK hockey hebben onze hockeymannen, de Red Lions, hun 2e en belangrijke groepswedstrijd verloren tegen titelverdediger Duitsland met 1-0. De Red Lions staan nu 2e in hun groep. De eerste 2 gaan door. Morgen spelen ze hun laatste beslissende groepswedstrijd tegen Maleisië. Hockeyvrouwen, de Red Panthers, spelen straks hun 2e wedstrijd tegen Spanje. Speelster Charlotte Engelbert.
8: Het is wel een moeilijke ploeg om tegen te spelen. Met heel veel passie, die willen ook gewoon een beetje duwen en veel counterspelen. Technisch heel sterk. Het is wel een leuke wedstrijd sowieso voor ons, om te zien waar we staan. Het is ook gewoon een beetje een soort van derby geworden tegen Spanje. We hebben heel veel tegen hun gespeeld in de laatste jaren.
6: De Red Panthers wonnen hun eerste WK-match tegen Nieuw-Zeeland al met 5-2. Wereldvoetbalbond FIFA heeft een van zijn topmannen, Kevin Lamour, ontslagen. Dat meldt Sky News. Lamour uitte onlangs kritiek op voorzitter Gianni Infantino. Hij was het niet eens met de plannen van Infantino om de rechten van het WK voetbal te verkopen aan privé-investeerders. De FIFA zelf bevestigt het ontslag, maar geeft geen reden voor zijn vertrek. Eerst grijs met regen. In de loop van de namiddag wordt het droger met hier en daar een bui. Maxima tot 23 graden. Morgen zwaar bewolkt met kans op regen en tot 22 graden. De rest van de week wisselvallig met opklaringen en wolken en buien. Maxima rond 20 graden.
5: Dit is Joe Gold.
0: Met Sven en Anke.

0: En de kattenbak, die mocht je ook niet proper maken. Hè? Als je zwanger bent en je bent gevoelig voor toxoplasmose. Want sommige vrouwen hebben er trouwens geen last van. Hè? Je moet dan zo een bloedonderzoek laten doen.
1: Ah, ja, of je er gevoelig voor bent of niet.
0: En als je er gevoelig voor bent, geen kattenbak en geen sla 9 maanden aan een stuk.
1: Nee, maar Thibaut Nijs, ik ga er nog altijd vanuit dat die brave mens niet zwanger was op het moment dat het heeft opgelopen. Dag Thibaut, goedemorgen.
2: Goedemorgen, ik ga het ook nog een keer laten dubbelchecken, maar ik ga ervan uit dat oké okay was.
1: En als het wel is, Thibaut, nu al proficiat van ons, hè, dan zijn we de eerste om je proficiat te wensen. Wat is er eigenlijk gebeurd? Want je bent wel een tijdje echt pataat van de kaart geweest, hè?
2: Ja, van de kaart is veel gezegd. Van de kaart als wielrenner. Ik denk, moest ik niet op hoog niveau presteren, elke dag uren op de fiets zitten en mijn lichaam tot de limiet duwen, had ik het waarschijnlijk nooit geweten.
1: Okay.
2: Maar het is maar omdat ik echt op training niet kon herstellen. 2-3 rustdagen was niet meer genoeg. Ik kon niet meer afzien op de fiets. Ik was na 2 uur gewoon uitgeteld. En dan een bloedonderzoek gedaan en toch eens een beetje verder gaan graven dan normaal. En dan kwamen we daarop uit. Maar ik zeg het, ik weet niet dat ik... moest ik in een rustperiode zitten, had ik het waarschijnlijk niet eens geweten.
0: Oké. En hoe heb je het opgelopen dan, die toxoplasmose?
2: Weten we niet, maar ik vermoed van een stek tartaar.
1: Moch. Ja. Oei, toch niet in het restaurant van papa?
2: Nee, ik zat in het buitenland.
1: Want ja, die heeft nu zo'n taverne, hè, waar dat misschien wel geserveerd wordt, dat er geen slechte reclame komt. Hè. Ja, nee.
2: Dus ik denk vandaar, omdat dan tussen een 5 en 10 dagen nadien zijn zo wat de symptomen begonnen. Dat is het enige wat ik er een beetje kan uithalen, want ik heb voor de rest ook geen kat.
1: En welke gevolgen had dat op sportief vlak, behalve het feit dat je niet meer kon recupereren? Want ik hoorde echt dat je eerst knieproblemen had.
2: Dat was dit voorjaar. Dat is al een pechjaar geweest. Ik ben geopereerd doordat ik lang aan de kant heb gestaan, lang heb moeten revalideren. Dat was volledig verholpen en ik heb nu de volledige voorbereiding gedaan voor de Ronde van Spanje. En dan kwam dit erbij, op een hele vervelende moment. 12 dagen antibiotica moeten nemen. Ik zat al op het vliegtuig richting San Sebastian en de Ronde van Burgos om daar te gaan koersen. Ben kunnen terugkeren. Dus het is een verloren jaar en een jaar om rap te vergeten. Maar ik hoop dat ik dat in die laatste maanden toch nog kan omdraaien.
1: Ja, maar eigenlijk is dat het goede nieuws van het moment nu eigenlijk. Ik denk dat gisteren zo bekendgemaakt is. Je gaat dus deelnemen aan de Vuelta, aan de Ronde van Spanje.
2: Ja, klopt. Het zag er lange tijd niet goed uit natuurlijk. En op het moment dat ik het eigenlijk samen met mijn coach en mijn dokters besloot om een beetje de strijdbel te begraven, omdat niet licht langer mogelijk was om mijn lichaam en mentaal ook gewoon elke dag om de limiet te zetten om toch proberen die veld op te halen. Ja, ik keerde het op zich wel heel snel om en begon die medicatie heel goed aan te slagen. En ik voel me er klaar voor. Dus we gaan van heel veel twijfel naar ineens een gevoel waar ik toch wel waarschijnlijk iets ga kunnen betekenen in die veld ook. Dus dat is leuk.
1: Doe je dat graag zo'n grote ronde rijden?
2: Ja, het is nog maar mijn tweede. En vorig jaar was het natuurlijk niet zo ideaal in de Tour. Waar ik mezelf wel een paar keer tegenkwam door ziekte voor Wien en door een valpartij in de eerste dag. Maar ik kijk er heel hard naar uit. Ik heb nog maar weinig koersdagen op mijn naam staan dit jaar. Dus ik hoop dat die veld goed meevalt.
0: Zeg, en kan je dan goede Netflix-series aanraden of zo? Wat je dan hebt bekeken tijdens die rustige dagen of hebben ze dat er ook niet van gekomen?
2: Nu de afgelopen dagen wil
0: je
2: bedoelen.
0: Ja, de afgelopen tijd. Als je zegt van ik heb antibiotica moeten slikken. Allee, ik bedoel, ik heb echt moeten rusten. Wat doet de renner dan als je eigenlijk normaal altijd op de fiets moet zitten?
2: Ja, ik heb nog wel mogen fietsen. Maar het was aan een veel lagere intensiteit en aan iets minder uren dan normaal. Dus dat bleef een beetje ongewijzigd. En voor de rest was het proberen dingen te kijken die mij een beetje mijn kop van de koers weghielden. En mijn gemoedsrust een beetje naar beneden hielden. Want ik werd er wel een beetje gefrustreerd van. Dus meestal is het dan gewoon FC de kampioen, zoals normaal.
1: Nog altijd FC de kampioen.
0: Love you, echt waar. FC de kampioenen, die zijn er altijd voor ons, hè. Echt waar.
2: Die zijn er. Die doen niet moeilijk. Die stellen geen vragen.
0: Exact. En dan gaat je terug naar de kindertijd, onbezorgd dit en dat. Ik snap het helemaal. Als ik dat opzet, ik kan ook blijven hangen.
2: Ik moet er veel opletten. Ja. Exact.
0: Instant happiness.
1: Ja, of ze nu in een topfietsperiode zit of niet, ze vindt het altijd leuk om naar te kijken. Veel succes in de Vuelta. We gaan keihard voor jou supporteren. Het is heel belangrijk, want het is inderdaad niet zo'n gemakkelijk seizoen geweest. Gemakkelijk jaar. Voor je weer het veld eventueel induikt binnenkort. Eerst daar nog eens in Spanje. Serieus gaan uitpakken.
3: Dit is Joe Gold. Alleen maar golden hits.
4: Uit de 60s,
3: 70s
4: en meer.

0: Een blik achter de schermen.
1: Waar je nog bezig over toxoplasmose en wat dat allemaal voor rare dingen met een mens kan doen. Ga je het vertellen? Had je iets overkomen dat eigenlijk ook wel...
2: Kijk.
1: Ja, dat is ook wel een beetje... Gênante situatie.
2: Ja, het is heel gênant. Ik wou het eerst vertellen op de radio, maar jij reageerde daar zo fel op dat ik nu denk... Oei, ja, ik weet het niet of ik het moet vertellen.
3: Ik vind van wel, want ik vind het vooral grappig dat de anderen die erbij waren het niet weten en die het dan gaan horen.
1: Ja, die gaan dan nu wel allemaal te weten komen, hè?
2: Ja, ik vind het, kijk, maar daar heerst nog altijd zo een taboe rond. Ik ga het vertellen.
1: Dat is goed.
2: Ik ga het ook niet vies maken. Ik ga het gewoon vertellen wat er mij gisterenmiddag overkomen is. Het is des mensen. Misschien herkennen luisteraars zich in deze getuigenis en kan ik misschien ook wel steun bieden aan bepaalde mensen die nog altijd trauma, ervaringen hebben, weet ik veel wat. Oké, kijk. Gisteren, na de ochtendshow, had ik een groot interview met het laatste nieuws. Samen met Peter van der Veire van Radio 2 en Dorothee Douwe van Q-Music. En het ging over de ochtendshows in Vlaanderen. Dus wij met ons drie. We hadden een groot interview. En dat was hier bij DPG. In Vilvoorde, in een heel klein lokaaltje. Maar echt in zo'n lokaaltje waar wij ook altijd met ons teampje in vergaderen. Ja, daar is plaats voor 4 man. De journalisten, wij drie, naast elkaar. De journalisten stelt mij een vraag en ik antwoord. En Peter en Dorothee zitten echt heel geïnteresseerd naar mij te kijken. En ik vertel en ineens denk ik... Oei. Ik had... een windje gelaten. Ik had een windje gelaten, maar niet met geluid.
1: Met Dorothee, journalisten.
2: Ja, niet met geluid. Niet met geluid. Maar...
1: Je rookt het
2: geur,
1: wel.
2: Geur, jongens. Als je het zelf ruikt, dan weet je dat de anderen het al hebben geroken. Hè? Ja. Het was echt... Oh, een stinkbommetje. In een mini-ruimte een stinkbommetje.
1: Ja.
2: En ik dacht... Oh nee. Want ik was tegelijkertijd aan het antwoorden en ze kijken heel serieus naar mij. En ik denk... Ja, wat zou die weten dat ik dat ben geweest?
1: Ja, dat weet je toch nooit in een ruimte met 4?
2: Ja, inderdaad.
1: Weet je toch nooit wie is het geweest? De journalisten?
2: Dacht, dus je moet denken, ik was gewoon aan het antwoorden op een vraag over radio. En tegelijkertijd was ik aan het denken... Damn, dat is mijn scheet. Dat ruikt. Wat moet ik doen? Ik mag dat hier niet laten opvallen. Of moet ik zeggen, sorry, ik ben het.
1: Ja.
2: Had ik gewoon eerlijk moeten zeggen... Ik ben het.
1: Ja.
2: Want ja, dat bleef ook even hangen. Dat het een kleine ruimte. Dus, oh, ik vond het zo
1: Als je het
2: gênant.
1: Kunt negeren, als niemand raar kijkt, dan moet je gewoon met je uitgestreken blik doorgaan natuurlijk.
2: Ja.
1: Je moet vooral niet zoveel proteïne eten terwijl je krachtig aan
2: het
1: Dan krijg je
2: er protein
1: van, hè? Ah ja, dat is het,
2: waar.
1: Hè?
2: Ja. Maar echt, het was, ja, maar dus nu...
1: Ze doet krachttraining, madame. Dus als er nu iemand ergens in de buurt van Anke komt,
2: ja, als ik
1: zij
2: een,
1: is het, hè?
2: Ik ga,
1: altijd,
2: ik ga niet squatten in de buurt van iemand. Ja. Ik beloof het, want dan komt het van...
1: Maar ze hebben dus echt, er is niets over gesproken.
2: Niemand heeft het.
1: Had je nu gezwegen op de radio?
2: Maar ze keken allemaal staalhard naar mij. Alsof heel geïnteresseerd in mijn verhaal. Maar ik denk in mijn eigen, die moeten toch gedacht hebben... Welke stinkzak is er hier?
1: Maar dat is nu het gespreksonderwerp. Zowel bij de VRT als bij de collega's
3: van
1: de
3: Peter van der Veire.
1: Ja,
3: echt? Je stuurt mijn bericht.
1: Ja, echt een bericht van mij?
3: Dit is niet waar.
2: Oh my god, stop het echt! Wat moet je doen? Moet je dat zeggen of niet?
1: Nee, ik moet niks
2: wat zouden andere mensen doen?
1: Mond houden, zwijgen, negeren.
0: Kruidvat heeft weer extra veel voordeel geregeld dat je echt moet hebben. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging, 1 plus 1, gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Sven en Anke.

0: Ja, weet je, veel mensen prijzen je voor je eerlijkheid. De grote meerderheid zegt wel, je moet gewoon uiteraard zwijgen. Je moet daar niks van zeggen. En als er dan toch iemand er iets over zegt, moet je zeggen, dat is blijkbaar een uitdrukking, wie het eerste riekt, zonnolijke piept. Dat is blijkbaar een uitdrukking.
1: Ja, dat zijn heel veel van die uitdrukkingen.
0: Ja, dus als jij het als eerste hebt geroken, dan is het waarschijnlijk van jou. Dat de aanval is de beste verdediging. Ja.
1: Maar Luc zegt, dat vind ik een hele goeie, als je in een kleine ruimte bent en je ruikt zoiets, moet je gewoon zeggen, ah, er ruikt hier een putteke.
0: Oh ja, putteke.
1: Ja, maar dat kan toch?
0: Ja.
1: Dat is toch heel vaak
0: zo
1: op locaties?
0: Zo plotseling gaat dat putteke hier in een vergaderzaal van DPG beginnen
1: dat
0: ruiken.
1: Putteke. En dan verzin je het.
0: Daar zit geen putteke.
1: Dat was vorige week ook.
0: Weet je wat eigenlijk de regel is, Anke? Als je het voelt opkomen, want dat, ja, dat kunnen we allemaal niet aan doen, dan moet je even naar buiten gaan, naar het toilet gaan.
1: Het niet, ik voelde het niet opkomen.
0: Okay.
1: Ik voelde het niet opkomen. Je kan ook gewoon blijven ontkennen. Blijven ontkennen. Ik heb een anoniempje aan de lijn. Goedemorgen, anoniempje.
2: Goedemorgen.
1: Ja, we kunnen je stem wel niet vervormen. Dus het kan zijn dat je toch gaat herkend worden. Maar je bent leerkracht, anoniempje.
0: Waar?
2: Ja, dat klopt.
0: Waar, anoniempje?
2: In een school.
1: Amai, in een school. In een provincie in Vlaanderen.
2: Ja, tuurlijk.
1: Ja, oké. Maar kijk, anoniempje. Jij voelt het wel vaak opkomen. En wat doe jij dan in de klas?
2: Dan ga ik achteraan in de klas staan, laat ik daar mijn scheetje en ga ik snel naar voren.
1: Ja.
2: Dan zijn de leerlingen, ah, wie heeft er hier een potje gelaten? Oh, jij hebt een potje gelaten. Dan zeg ik, hela, wat is dat daar achteraan? En dan wacht ik de reactie af.
1: Wat is
2: het? En dat vind ik zo grappig.
1: Dus ze geven elkaar de schuld. Hè? Jantje geeft Pietje de schuld. En jij zegt dan niet, ik was het. Jij zegt dan nooit.
2: Nee, dan geniet ik van het moment.
0: Kijk, daar zijn wij ons vertrouwen in het onderwijs en personeel kwijtgeraakt, mevrouw. U en uw collega's die zomaar scheten staan te laten, het op de kinderen steken, daar klapt ons onderwijs mee in elkaar. Ja. Daar moet Zaldemir eens iets aan doen, zeg.
1: Jongens, toch. Jongens, ik vind
2: dat is eventjes mijn momentje, mijn excuses.
1: Ik wou juist zeggen, ik wou zeggen, als het u lastig maken, denkt jij, ik ga nog eens hoe je scheet laten vanachter in de klas.

0: We gaan het onderwerp zo meteen afsluiten. Maar ik heb daar net een ontboezeming gedaan. Iets wat mij gisteren overkomen was. Een wind gelaten in een hele kleine ruimte. Met daarbij ja, twee radioconculega's eigenlijk. Ja, het was allemaal heel gênant.
1: Je hebt er niks gezegd. Je hebt geen krimp gegeven. Nu weten ze het wel ondertussen dat jij het was, uiteraard.
0: Pieter van Veijden, Dorothee Douwe. Ja, ik was het. Maar ja, had ik iets moeten zeggen, moet je niks zeggen. Er is een etikettenspecialist, Kevin Strubbe. En ik dacht, we gaan die toch nog eens bellen. Want het leed dat ik heb gehad, ik heb dat nu gedeeld. Maar ik wil dat andere mensen goed zijn voor toekomstige gelijkaardige situaties. Als 1 september weer daar is en iedereen terug op kantoor zit. Goedemorgen, dag Kevin.
2: Goedemorgen, dag aan.
0: Ja, vertel eens Kevin. Ja, wat moet je doen? Als een wind geluid maakt, dan neem ik aan dat jij gaat zeggen, dan moet je pardon zeggen.
2: Ja, dat klopt. Eigenlijk, de klassieke etiketten zegt van ja, we proberen te zorgen dat je onnodige schaamte voorkomt. Zowel voor jezelf als voor de mensen die daarnaast u zitten. En zoals dat je zegt van, is het een luide, dan, ja, dan is het logisch dat je excuseert. Maar vooral belangrijk dat je daar niet verder op ingaat. Dus je zegt even kort sorry en je gaat gewoon door. Nu, als het niet met geluid is, zeg maar, en niemand weet van waar dat het komt, dan hoef je niet per se daarop in te gaan. En dan hoef je zeker geen... Ja, je mag er grappen over maken en je mag het toegeven, maar dat is zeker niet de bedoeling. Je kunt dat eigenlijk een beetje ja, in stilte laten passeren, zeg maar.
0: Oké, dus ik heb eigenlijk goed gehandeld. Mag iemand anders een mop maken die hem niet gelaten heeft, maar die denkt van ik ga hier eens de grapjas uithangen?
2: Ja, dat klopt. En, maar dan krijg je vaak zo dat spreekwoord. Hè. Wie dat eerst reageert, die heeft het vaak gedaan. Dus meestal merk je dat mensen dan toch wel stil gaan blijven. Het ergste wat je kunt doen, Annie, dat is eigenlijk vies naar uw buurman kijken en doen alsof dat hij het gedaan heeft, terwijl dat iedereen misschien niks mee te maken heeft.
3: Dat is heel smerig.
0: Kevin, nu ik je toch aan de lijn heb, ik wou nog iets vragen, want jij weet alles van etiketten. Als iemand jouw naam tot 2 keer toe verkeerd uitspreekt, mag je daar dan iets van zeggen of geef je die ander dan zo een beetje een awkward gevoel en zwijg je daar best over?
2: Je mag daar zeker iets van zeggen, maar ik raad altijd aan om dat niet publiekelijk te doen. Als je dat publiekelijk doet, dan gaat die persoon het gevoel krijgen dat je die ja, misschien wel terecht wijst of misschien zelfs wel vernedert. Dus maar doe dat zeker apart en laat dat
3: even het gesprek afronden.
0: Ja, maar Kevin, blijf aan de lijn. Dan kan ik ze biedt zeggen dat ik van je niet.
4: Je badkamer renoveren in 1 dag? Dat kan met Dumawal. Verlijm Dumawal rechtstreeks op bestaande tegels. Tegelen wordt kinderspel. Dumawal. Kleven, klikken, klaar.
5: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso, omdat elke rit telt.

0: Anke vieren de laatste vakantiedag in Plopsaland de Pannen. Maar. En jij kan erbij zijn.
1: Ja, dat zeg ik voor de ouders die blij zijn dat ze er dan weer even vanaf zijn.
2: Ik heb nog nooit zoveel empathie van uw kant zien komen, zeg.
1: Maar voor de kinderen is het misschien iets waar ze niet zo hard naar uitkijken. Maar die laatste dag van de vakantie, daar moeten we wel iets mee, dachten we. We moeten iets origineels doen. Want het is zo'n rare. En maandag na een weekend is dan nog een vrije dag. En op dinsdag begint het schooljaar. Dus daarom gaan wij live uitzending maken. 's Ochtends tussen 6 en 10. Vanuit Plopsaland aan de kust. En daarna gaan we met een heleboel luisteraars het park nog een beetje eerder dan de rest gaan ontdekken. We gaan er iets heel speciaals doen. Dat vertellen nog wel. En dan mag je dat de hele dag gaan doen wat je wil doen in Plopsaland.
2: Je moet er maar één ding voor doen. En dat is je kind een voiceberichtje laten inspreken via de Joe-app. Met een goede reden waarom je kind wil komen. En dan mag heel het gezin mee. Ik ga meteen de winnares van vandaag laten horen. Het is een zangeres van 7 jaar uit Lebbeke.

0: Sven naar het Plopsaland. Dat wil ik wel.
1: Hé, hey, 7 jaar, wat een talent. En ik denk dat we de mama aan de lijn hebben. Goedemorgen, Annelies.
2: Goedemorgen.
1: Hé, hey, staat die talentvolle dochter ook bij jou?
2: Ja, die is niet.
1: Dus ik ga het officieel zeggen. Lieve Robin en mama Annelies. Jullie mogen naar Plopsaland komen op 31 augustus. En je merkt, doorsturen, de grootouders hadden hetzelfde dingske voiceberichtje ook doorgestuurd. Die mogen ook meegaan, neem ik aan.
2: Ja, die mogen zeker mee.
1: Oké, okay, wel. Maar kom even dag zeggen, hè, want wij zijn er ook, Sven en ik.
3: Wij zorgen voor ontbijt voor jullie allemaal. Voor alle willende luisteraars zal er ontbijtje zijn. En nog, ochtendshow.
1: Ja, we hebben nog een paar verrassingen, hè, maar die delen we nog wel mee. Oké, okay, zeg heel graag tot dan, lieve schatten. Doei.
2: Super, dag.

0: zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
2: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 9 uur.
3: Goedemorgen. Het was een moeilijke nacht voor de brandweer in de Hoge Venen. Meldt de Waalse Openbare Dienst. De brand is op verschillende plaatsen opnieuw aangewakkerd. Maar al bij al niet fel uitgebreid, zegt journalist Louise Buquet.
4: Het blijft op die 3000 hectare verwoest gebied, maar ze hebben wel nog grote zorgen. Vooral over die noordoostflank, dat blijft echt moeilijk, want ze krijgen daar maar geen brandweerlieden. Die grond is niet goed genoeg om daar met brandweerwagens op te gaan. En dus doet dat vuur daar wat het wil, dat in combinatie met de wind niet goed.
3: Het weer is vandaag ook slechter dan gisteren en er is meer dichte rook, waardoor de blusvliegtuigen mogelijk niet kunnen uitvliegen. Er komen amper plaatsen bij in de kinderopvang, dat schrijft De Tijd. Nochtans is het budget de afgelopen 10 jaar verdriedubbeld. Het budget ging van 500 miljoen euro naar 1,5 miljard. Maar er kwamen de afgelopen 2 jaar amper 2000 plaatsen bij. Dat is een vijfde van de 10.000 aangekondigde plaatsen. Volgens oppositiepartij Anders werkt het systeem niet en moet er een nieuw komen. Rusland heeft opnieuw honderden drones neergehaald boven de hoofdstad Moskou. Volgens het staatspersbureau ging het om de zwaarste droneaanval in 2 jaar tijd. De aanvallen waren opnieuw gericht op een magazijn van een Russische webshop. Het is niet duidelijk of er gewonden zijn. In Oekraïne vielen dan weer 2 doden en 9 gewonden bij Russische luchtaanvallen. Volgens de lokale autoriteiten werden er meerdere gebouwen geraakt, waaronder ook woningen. Op het WK hockey hebben onze hockeymannen, de Red Lions, hun 2e en belangrijke groepswedstrijd verloren tegen titelverdediger Duitsland met 1-0. De Red Lions staan nu 2e in hun groep. De eerste 2 gaan door. Morgen spelen ze hun laatste beslissende groepswedstrijd tegen Maleisië. De hockeyvrouwen, de Red Panthers, spelen straks hun 2e wedstrijd tegen Spanje. Speelster Charlotte Engelbert verwacht een pittige wedstrijd.
5: Het is wel een moeilijke ploeg om tegen te spelen. Met heel veel passie, die willen ook gewoon een beetje duwen en veel counter spelen. Technisch heel sterk. Het is wel een leuke wedstrijd sowieso voor ons, om te zien waar we staan. Het is ook gewoon een beetje een soort van derby geworden tegen Spanje. We hebben heel veel tegen hun gespeeld in de laatste jaren.
3: De Red Panthers wonnen hun eerste WK-match al tegen Nieuw-Zeeland. Met 5-2. De Wereldvoetbalbond FIFA heeft een van zijn topmannen, Kevin Lamour, ontslagen. Dat meldt Sky News. Lamour uitte onlangs kritiek op voorzitter Gianni Infantino. Hij was het niet eens met de plannen van Infantino om de rechten van het WK voetbal te verkopen aan privé-investeerders. De FIFA zelf bevestigt het ontslag, maar geeft geen reden voor zijn vertrek. Vaak grijs met regen. In de loop van de namiddag wordt het droger met hier en daar een bui. Maxima tot 23 graden. Morgen zwaar bewolkt met kans op regen en tot 22 graden. De rest van de week wisselvallig met opklaringen en wolken en buien. Maxima rond 20 graden.
2: Dit is Joe Gold.
0: Met Sven en Anke.

0: van Joe.
1: Ah, van alles komt terug, hè. Radioshows zijn terug te horen. Televisieprogramma's komen ook opnieuw. Seizoen 11 bij ons van Sven en Anke. Ook seizoen 11 van Blind Getrouwd.
2: Yes.
1: Ja, gaat even lang mee.
2: Even succesvol.
1: Ja, vanaf 31. Ja, sommige van die huwelijken zijn wel slecht afgelopen. Het onze staat voorlopig nog recht.
2: Ja, ook met ups en downs.
1: Vanaf 31 augustus op maandag en woensdag om 21:55 bij VTM. En steeds één aflevering vooruit op VTM Go+. Vier koppels zijn er en Goedele Liekes is weer een van de experten.
2: Oh, dat vind ik echt een van de beste dingen die er de laatste jaren aan toegevoegd is. Goedele Liekes bij Blind Getrouwd. Maar Goedele, nu wil het toeval dat jij uitgebreid bezig bent met het
3: prepareren. Met de bruiloft voor te bereiden.
2: Maar ja,
1: want... bruiloft voor te bereiden?
2: Maar een van de dochters gaat trouwen,
3: hè? Ja, die van mij, hè. Ja, ja, mijn dochter die trouwt binnen 10 dagen. Maar... En zelfs minder dan 10, oh my god. En het feest gaat door hier in mijn tuin. Dus ik zit nu hier op mijn knieën in de modder, in de regen, nog wat gras zo bij te leggen. Ik ga zelfs de foto op mijn Instagram zetten van hoe ik eruit zie. Dat is werkelijk niet te geloven.
2: Ja, maar
3: gisteren hadden we een persconferentie, was mijn haar mooi gedaan, een vals wimpertje erbij. Ik dacht, ik ga dat nog even bewaren, maar dit is werkelijk ongelooflijk.
2: Ja, maar...
3: Dus ja.
2: Goedele, maar dat vind ik zo leuk aan jou, want ja, ik ben ook al bij jou thuis komen logeren. Dus ik snap, want wie gaat trouwen eigenlijk? Celeste of Merel?
3: Merel.
2: Ik snap Merel, dat Merel denkt, we doen
3: met
2: dat bij...
3: een leuke Limburger, Anke.
2: Is het waar? Of van waar is hem?
3: Ja.
2: Van waar is hem?
3: Hasselt.
2: Of van Hamma, ja, dan hebben ze echt heel goed materiaal in huis.
3: Buiten Hasselt daar of zo, ja.
2: Maar ja, ik snap, want jij woont daar prachtig, echt buiten. Allee, en met heel veel dieren. Ik snap dat Merel zegt, ik wil dat bij de mama thuis doen. En ik vind dat wel heel cool.
3: Ja, ik ben er ook wel fier op, hoor, dat ze dat wil. Dat ze, hè, want dat is zo'n soort officieel uitwaaien. We hebben toch van je eigen kind. En ik ben ook wel fier op dat ze dat in mijn tuin wil doen.
2: Wij
3: zijn dan ook weer een beetje perfectionist, dus dat moet dan weer in orde zijn. Je kent mij.
2: Oh, maar het is echt, ga je wenen? Ga je wenen over 10 dagen?
3: Waarschijnlijk wel. Ik zeg nu van niet, maar waarschijnlijk wel, ja.
2: Ja, oh, ja. Dus het is een en al trouwerij, want Blind Getrouwd komt dan terug 31 augustus. Maar er zitten nieuwigheden in, want alle kandidaten staan vandaag in de krant. En er is een kandidaat bij voor het eerst met kleine kindjes.
3: Ja, ja. Nu moet ik eerlijk zeggen, de jongen, de foto die je in de krant ziet staan, is niet de Matthias, er zijn twee Matthiasen. Dus een verwisseling gebeurt van foto's.
2: Ja.
3: Kan ik dat al meteen rechtzetten? Maar er is dus een man die al twee minderjarige kinderen heeft, 10, 12 zijn die. En dat is voor het eerst. Wat wil zeggen dat wij als matchmakers dus eigenlijk ook een match moeten zoeken met die kinderen. Je zoekt iemand voor dat gezinnetje. Hè. Dus dat maakt het een stuk moeilijker om die match te leggen. Je hebt nog meer criteria. Langs de andere kant is dat voor veel vrouwen ook wel leuk. Die zeggen, die geven expliciet aan. Maar kijk, ik vind het leuk als de partner al kinderen heeft.
1: Oké, het is iemand waar die vrouw had wel ergens op voorhand gezegd, ik zou het geen probleem vinden als er kinderen zijn. Want anders is dat een enorme cadeau. Hè?
3: Nee, of sterker. Er zijn er ook die expliciet zeggen, maar kijk, hè, of ik ben zelf al een beetje te oud, of ik wil zelf geen kinderen, maar ik zou het zeer fijn vinden, mocht ik een partner hebben die al kinderen, dat kan ook. Hè.
2: Maar heb je dan
3: dus die daar heel specifiek aangeven van, tof, laat maar komen. Maar dan is er nog een andere vraag natuurlijk, hoe zien die kinderen dat zelf? En vooral, hoe ziet in dit geval de moeder van die kinderen dat? Hè?
1: Ja.
3: Als zij daar niet volmondig ja op roepen, ja, dan houdt het onmiddellijk op.
2: Ja, en dat was dan geen, want heb jij die kinderen ook mogen interviewen? Of zijn die gescreend? En heeft die mama dan ja gezegd, van het mag?
3: Ja, ja. Die kinderen zijn uitgebreid gescreend. Daar is ook een kinderpsycholoog bij. Natuurlijk is het een programma dat vol psychologen zit. En los van ons, het team dat je op televisie ziet, zitten er achter de schermen ook nog begeleiders, psychologische begeleiders. Dus die worden wel zeer goed gescreend. Als die kinderen dan zeggen, ik wil niet in beeld, uiteraard geen enkel probleem. Er zijn kinderen die zeggen, oh leuk, kan ik dat bij klasgenootjes zeggen, kijk, wij komen op VTM. En andere kinderen zeggen, ik wil dat niet. Dat is een kwestie van persoonlijkheid. Maar belangrijk is ook dat de mama van die kinderen daar heel erg in meegaat. Want anders ga je daar problemen creëren. Dus dat zijn allemaal voorwaarden waaraan voldaan moet worden. En dan zou dat geen probleem mogen zijn.
2: Oké, zeg maar, Goedele, er is nog een nieuwigheid aan het programma. Ze mogen meteen voelen.
3: Ja, ze mogen elkaar aanraken. En dat zegt zoveel. Dat is prachtig om te zien. Je hebt dus dat blinddoekmoment. Want nu klinkt dat zo'n beetje... Hè, je hebt dat blinddoekmoment. En vorige keer mochten ze daar gewoon een vraag stellen. Nu mogen ze elkaar ook aanraken als de ander dat oké vindt. Hè. Maar dan, je ziet daar zoveel over. Je ziet daar zoveel in. Dat je... ja. Oh, wacht, Maurice.
2: Oh, Mauriceke.
3: Maurice maakt van zijn tak.
2: Heeft een ruzie met de alpaca.
3: Dus ja, je ziet meteen, weet je, je hebt zo één iemand bijvoorbeeld die met zijn duim constant de bevende handjes van de vrouw zit te zo zachtjes te wrijven, zo geruststellen, om het zo te zeggen. Dat soort dingen. Ja, je ziet, ja, prachtig.
2: Of een beetje snuffelen of zo? Als je niet meteen moet voelen.
3: Ja, en er zijn zo, mag ik eens op jouw hoofd voelen? Hoeveel haar heeft hij? Hoe groot is die?
2: Oh, nee, en dan is het een kaal.
1: Oh nee, dat voelt precies maar een A-cup. Nee, dankjewel. Niet geïnteresseerd. Sorry. Dag, doei.
2: Oh, jongens, toch. Ja. Ja, dat is weer ons kantje eigenlijk. Ja, wij maken er weer zoiets van. In ieder geval, we kijken er enorm naar uit. Goedele, over 2 weken, maandag 31 augustus. En intussen blijven we dan nog volle bak kijken naar jouw podcast op HLN bij Goedele. Heb je dat ook gevolgd eigenlijk?
1: Dat is wel een pittige verhaal in deze zomer. Ja,
2: jongens, ik denk dat Goedele het kijkcijferkanon van het laatste nieuws is.
1: Succes met de trouw die eraan komt.
3: Ik zou nu graag een keer een podcast doen over relaties, over min of meer gewone dingen. Weet je, hoe moeten communiceren, hoe gaat dat bij ons? Ja. Dat zou ik zo graag eens doen. Dus ik hoop dat ik ook die kans een keer krijg.
2: Ja, allemaal gaan we daar nood aan hebben. Want heel graag zou ik daarna luisteren. Dankjewel, Goedele. Doei.
0: Dit is Joe Gold.

0: Bij Telenet Internet 1 jaar gratis tot 3 mobiele abonnementen met 15 gigabyte data.
1: Wat? 3?
0: Yep, info op telenet.be.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
3: Promo koken.
4: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
5: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1 plus 1 gratis.
6: Daar noem ik nu een gepast ontbijt voor deze lady.
7: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
8: Alleen maar golden hits uit de 60s, 70s en meer.
9: Joe Gold.

0: ochtend van Joe.
1: Hey, veel televisieprogramma's die nu tevoorschijn komen. Het is allemaal nieuws daarover. Hè? Dat is typisch eind augustus. Dat komt terug, dat komt terug. Pommelien Thijs gaat een nieuw programma doen of zo.
2: Ja, een nieuwe serie.
1: Een nieuwe serie.
2: Ja, ja. Oh. En als je denkt van... Maar ik denk dat ik van de zomer Pommelien frietjes heb zien eten bij Frituur Anita in Sint-Lievenshouten. Dat is waar Grimmond eigenlijk.
1: Ja, ja, dat is in die buurt.
2: Zou
1: je
2: daar ook gefrietjes
1: halen? Kent jij Frituur Anita? Ja, ja, ik ken het wel niet. Ja?
2: Ah, wel, daar heeft Pommelien Thijs bijna elke dag gezeten.
1: Is waar?
2: Met heel de crew, want die hebben daar opgenomen een serie met Barbara Sarafian ook, okay. En Koen de Bouw.
1: Oh, wow.
2: Ja, weet dat het goed is, hè, voor VRT. En de serie heet, ik heb je gezegd, Altijd Welkom.
1: Altijd
2: de serie.
1: Welkom. Okay.
2: En Pommelien is, speelt dan, hoe zit het in elkaar? De zoon van Barbara en Koen is overleden. Dat is dan zo'n jongen van 17. En dan gaan ze zo... die zoon herdenken of zoiets met nog een broer of een zus en nog vrienden van die kerel.
1: Okay.
2: Dat is eigenlijk
1: wat
2: het uitgangspunt.
1: Daarin is dan het ex-lief van die jongen of zo?
2: Ik denk het. Ja, okay, ja, okay, ze is niet de dochter van Barbara Sarafian. Maar het gaat dus over van dat die mama eigenlijk niks liever wil dan haar zoon eigenlijk nog levend houden.
1: Ja, ja, ja,
2: en eigenlijk hoe mensen daar dan op omgaan, hoe, ja, hoe het leven verder gaat bij die anderen. Allee, hoe ik het lees, denk ik, oh wauw, ik wil het heel graag zien. Het is iets anders dan Knokken of.
1: Ja, dat is
2: ik ga
1: het
2: niet
1: wel,
2: met Bon Mamie zijn.
1: Ja,
2: het is niet met Bon Mamie, dat kan ook wel jammer zijn eigenlijk.
1: Pommelien al de hele tijd natuurlijk met dat Knokken of in je gedachten. En daar speelde zoiets waar je zo af en toe... Sorry, misschien is dat fout dat ik dat zeg. Waar je af en toe van denkt, wat is dit nu het personage? Of is dit ook een klein beetje Pommelien? Zit die ook zo een klein beetje in elkaar?
2: Staat met een foto in de krant en ziet er weer helemaal anders uit.
1: Ja, is dat okay,
2: zo'n hippie met een haarband en zo.
1: Oké.
2: Ja, denk geen kook.
1: Maar het is actrice, het is echt een actrice. Dat hebben we dan wel gezien in Knokken of. En ja, daarvoor hadden we het ook al gezien inderdaad. Benieuwd.
0: Alleen maar golden hits.
3: Uit de 60s,
0: 70s
3: en meer.
0: Dit is Joe Gold.

0: passen bij Stijlaard. En u krijgt 2026 euro korting en een magnumfles champagne cadeau. Stijlaard renoveert uw badkamer.
1: Dit is Joe Gold.
2: Alleen maar golden hits uit de 60s, 70s en meer.
3: Hello!
4: Yeah. Is that you?
3: Who's this?
4: Oh, Cornelius!
3: Cornelius!
4: Yeah!
3: Oh, Cornelius!
4: Listen!
3: Bye-bye.
4: Listen!
3: Yeah, man, what's up?
4: I'm in trouble.
3: Yeah.
4: I'm

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 10 uur.
1: Een goeiemorgen. Bij de brand in de Hoge Venen hebben twee Vlaamse brandweermannen een rookvergiftiging opgelopen. Dat melden Duitsstalige media. Ze hadden te veel rook ingeademd en werden naar het ziekenhuis gebracht. Hun toestand is intussen stabiel. De brand blijft ook moeilijk te controleren. Op verschillende plaatsen is het vuur opnieuw aangewakkerd, maar al bij al niet fel uitgebreid, zegt journaliste Louise Buquet.
2: Het blijft op die 3000 hectare verwoest gebied, maar ze hebben wel nog grote zorgen. Vooral over die noordoostflank, dat blijft echt moeilijk, want ze krijgen daar maar geen brandweerlieden. Die grond is niet goed genoeg om daar met brandweerwagens op te gaan. En dus doet dat vuur daar wat het wil, dat in combinatie met de wind niet goed.
1: Het weer is vandaag ook slechter dan gisteren en er is meer dichte rook, waardoor de blusvliegtuigen voorlopig niet kunnen opstijgen. Er komen amper plaatsen bij in de kinderopvang. Dat schrijft De Tijd. Nochtans is het budget de afgelopen 10 jaar verdriedubbeld. Het budget ging van 500 miljoen euro naar 1,5 miljard. Maar er kwamen de afgelopen 2 jaar amper 2000 plaatsen bij. Dat is een vijfde van de 10.000 aangekondigde plaatsen. Volgens oppositiepartij Anders werkt het systeem niet en moet er een nieuw komen. En Amerikaans president Trump dreigt ermee golfstaat Oman te bombarderen als het dwars ligt bij een akkoord over de Straat van Hormuz. Dat zei Trump aan Amerikaanse media. De VS wil dat Iran de zeestraat volledig opent. Maar ook Oman onderhandelt al weken met Iran over een veilige doorgang van de Straat van Hormuz. Die is al sinds februari zo goed als dicht. Daardoor zijn de olie- en gasprijzen fel gestegen. Vaak grijs met regen. In de loop van de namiddag wordt het droger met hier en daar een bui. Maxima tot 23 graden. Morgen zwaar bewolkt met kans op regen en tot 22 graden. De rest van de week wisselvallig met opklaringen en wolken en buien. Maxima rond 20 graden.
0: Dit is Joe Gold.
3: Met Karel Schmidt.

Wat zagen ze er cool uit, de legendarische Blues Brothers. En everybody needs somebody to love. Een fijne dinsdagochtend en welkom bij Joe Gold. Wij zijn samen tot 12 uur met in de schatkamer de Rolling Stones en het verhaal achter Honky Tonk Women. Rond 10:30 is dat. En voor die tijd krijg je Aretha Franklin. Maar ook de Patti Smith Group. Nummer geschreven door Bruce Springsteen. Dat is voor zometeen. Eerst Billy Joel en Just the Way You Are.

0: New York, zalig. Oh, schat, ik heb al eens ons hotel just.
1: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
0: Nee, niet doen. Nee, hé, een seconde data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
1: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
0: Nou, top hè, die Kate.
2: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee. Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
3: Ja, ik ben hier nieuwe turnpantoffels aan bestellen. Maar aan deze tempo zijn die kindjes eruit gegroeid voor de accepten.
2: Surf aan topsnelheid met fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
4: Van medische kosten tot heo vakantiekampen. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
5: Knipper eens 2 keer met je ogen. Voilà. De sneakers van uw kinderen zijn weer te klein geworden. Juist als ze terug naar school moeten. Gelukkig verandert bij Chaussea alleen de maat en niet de prijs. Want mooie schoenen op maat van uw kindjes hoeven echt niet duur te zijn. Kom voor het nieuwe schooljaar nog maar eens langs in een Chaussea-winkel. Chaussea.
6: Bij Kruidvat scoor je gigantische clubdeals met je Kruidvatkaart. Zoals nu? Alle haarverzorging, 2 plus 2 gratis en nog veel meer.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Oh, ons cv-fotoboek is er.
9: Mag ik eens kijken?
8: Wauw. Oh, weet je dit nog?
9: Ja, die bloemen en die vlinder op mijn haar.
8: Oh, het voelt echt alsof we terug zijn.
10: Eindeloos nagenieten met een cw-fotoboek. Ga naar cewe.be.

En welkom bij Joe Gold. Dit was de Patti Smith Group met een nummer waarmee ze doorbraken naar het grote publiek Because the Night. Best uit de 60s, 70s en meer. Straks Johnny Cash en I Walk the Line. En in de schatkamer van Smith hoor je de Rolling Stones rond 11:30 met een van hun nummer 1 hits uit 1969.

0: Sylvester, surfend op de disco rage. En You Make Me Feel Mighty Real.
1: De schatkamer van Schmidt.
0: Met de verhalen achter de beroemdste popsongs. Ik neem je mee naar 18 augustus van het jaar 69. De Stones staan die dag op nummer 1 in het Verenigd Koninkrijk. En ze doen dat met Honky Tonk Women. Het was toen al hun 8e nummer 1. Mick Jagger en Keith Richards schrijven het nummer in Brazilië op vakantie. Je weet wel, wat ontspannen, even niks doen, behalve dan een wereldhit maken. Ze raken geïnspireerd door de Caipiras. Het zijn, ja, zeg maar, de lokale mensen uit de afgelegen gebieden. Het leidt tot een song over een dansende prostituee in een country- en western bar met stops in Memphis en Jackson. Zoals bij heel veel Rolling Stones nummers heeft ook Honky Tonk Women een heel suggestieve tekst. Maar ze zijn net subtiel genoeg om te voorkomen dat de radiozenders dat gaan verbieden. Britse rockbands schreven dan ook vaak teksten die dubbelzinnig aanstootgevend waren, precies binnen de richtlijnen van de openbare omroep, de BBC in de UK. Een goed voorbeeld in dit nummer is de passage "She blew my nose and then she blew my mind", wat zowel cocaïne als seks suggereert, maar de BBC kon geen concrete reden geven om het te verbieden. Het werd dus een nummer 1 hit en sindsdien een tijdloze klassieker. De Stones zitten vandaag in de schatkamer van Schmidt. Ja.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Pannenkoeken? Ik wil eens iets anders als ontbijt.
0: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1+1 gratis.
1: Dan noem ik nu een gepast ontbijt voor deze lady.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
2: Bring your bottle back bij Ici Paris XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je Ici Paris XL. Love to see you
3: shine. Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
4: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem...

0: Dennis.
1: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze business packs. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.

0: uit van de 60s dit, hè. Pop and Earl en Harlem Shuffle, trouwens ook gecoverd in de jaren 80 door de Rolling Stones. En die krijg je er straks nog in de schatkamer met Honky Tonk Women. De schatkamer is er morgen terug rond 10:30. En dan hebben we het over Elvis.
1: Dit is Joe Gold.

0: Aldi 1 plus 1 gratis op pitloze witte druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldieprijs van maar 2,05 euro. Aldi, altijd slim.
1: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
2: Allee, zeg eens iets, Bruno.
3: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen, ik ben 42.
2: Hoe zet ik dat op mute?
3: Ik mute super dringend, duwt die deur open.
2: Bruno.
4: Mobile Vikings.
5: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
6: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 11 uur.
7: Goedemorgen. Er komen strengere maatregelen voor bedrijven die niet goed meewerken met de economische inspectie. Ze riskeren boetes tot 400.000 euro als ze niet op tijd de juiste informatie delen. Dat heeft de federale regering beslist. Je hoort bevoegd minister Rob Beenders.
8: De economische inspectie die onderzoekt tal van dingen zoals bijvoorbeeld valse websites, onveilig speelgoed. En we stellen vast dat sommige bedrijven die echt de intentie hebben om consumenten op te lichten, dat die ook niet goed samenwerken met de economische inspectie. En door nu boetes op te leggen, willen we ervoor zorgen dat vooral die kooiboys, dat we die harder kunnen aanpakken.
7: Het zijn vooral grote internationale bedrijven die de regels aan hun laars lappen. Op het Griekse eiland Kreta is een Belg van 35 opgepakt na een zwaar verkeersongeval. Dat meldde Griekse media. Daarbij raakte een motorrijder zwaar gewond. Het gebeurde toen hij probeerde te keren op een plaats waar dat verboden is. De man is intussen vrij onder voorwaarden nadat hij een borgsom van 3000 euro betaalde. Hij moet zich wel elke maand melden bij de Griekse ambassade in Brussel. Amerikaans president Trump dreigt ermee golfstaat Oman te bombarderen als het dwars ligt bij een akkoord over de straat van Hormuz. Dat zei Trump aan Amerikaanse media. De VS wil dat Iran de zeestraat volledig opent. Maar ook Oman onderhandelt al weken met Iran over een veilige doorgang van de straat. Die is al sinds februari zo goed als dicht. Daardoor zijn de olie- en gasprijzen fel gestegen. Het is vaak grijs met regen. In de loop van de namiddag wordt het droger met hier en daar een bui. Maxima tot 23 graden. Morgen zwaar bewolkt met kans op regen en tot 22 graden. De rest van de week wisselvallig met opklaringen en wolken en buien. Maxima rond 20 graden.
6: Dit is Joe Gold.
5: Met Carol Schmidt.
9: Goedemorgen.

0: Uit 67, The Monkees, en nog altijd meezingbaar, deze I'm a Believer. Joe Gold. Dit uur begon met Take a Chance on Me en ABBA. Zometeen meer golden hits. Don McLean bijvoorbeeld.
1: Bye, bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry.
0: En dat nummer over The Day the Music Died. Je krijgt ook Earth, Wind and Fire. Maar eerst naar de dansvloer. En daarmee werden deze kerels wereldberoemd. De Gibson Brothers, Non-Stop Dance.

0: Aldi staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmatirijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
1: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
2: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
3: Dat is extra, extra veel kaas op mijn pizza.
2: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want nu bij Lidl 28% korting op onder meer mozzarella XXL. Dat is maar 99 cent voor 250 gram. Lidl, dat kan tellen.
4: Kruidvat heeft weer extra veel voordeel geregeld dat je echt moet hebben. Nu, Lucovitaal Vitamine en Huidverzorging 1+.

0: Hij heeft een van de beroemdste bands uit de popgeschiedenis, Fleetwood Mac. Ja, ze slaagden er altijd in om mysterie in de muziek te weven, waardoor je dat blijft beluisteren en elke keer ook nieuwe dingen ontdekt, zoals op Sarah.
1: Dit is Joe Gold.
0: En nu iets helemaal anders, naar het Tranendal van Claudia Silva.

0: voor je kan denken...
1: Pas op voor die borduur!
0: Zorgt Elan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je het kuisen weer al uitstelt...
2: Kom dat nu niet doen.
0: Heeft onze huishoudhulp al aangebeld. En nog voor...
2: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
0: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
3: En krijg ik roze blokjes?
0: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
4: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
5: Yes.
4: Esso. Omdat elke rit telt.
6: Generatie Plantrekkers laat een goede promo niet liggen. Check. Je krijgt nu levenslang 30% korting op je mobiel abonnement bij Base. En dat is echt voor altijd. Base. Based on you. Info en voorwaarden op base.be.

Joe Gold. Met een hit uit 1979, Cloud en Save Me. Zometeen Astrid Philips tussen 12 en 3. En de hits van Smeets zijn er graag morgen terug in de voormiddag tussen 10 en 12.

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
0: Hoe praat jij nu?
1: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vind je vrouw dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
2: Mobile Vikings.
0: Play it smart.
3: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 12 uur.
4: Een goedemiddag. De Kamercommissie Binnenlandse Zaken komt donderdag vervroegd samen over de natuurbrand in de Hoge Venen. Dat bevestigt commissievoorzitter Ortwin de Porteren. Binnenlandminister Quintin zal er vragen beantwoorden van parlementsleden. Die gaan dan onder meer over hoe ons land de natuurbrand aanpakt. Het gaat om de ergste ooit in België. Er is al 3000 hectare natuur verwoest. Het vuur is ook nog niet onder controle. Er komen strengere maatregelen voor bedrijven die niet goed meewerken met de economische inspectie. Ze riskeren boetes tot 400.000 euro als ze niet op tijd de juiste informatie delen. Dat heeft de federale regering beslist. Je hoort bevoegd minister Rob Beenders.
5: De economische inspectie die onderzoekt tal van dingen, zoals bijvoorbeeld valse websites, onveilig speelgoed. En we stellen vast dat sommige bedrijven die echt de intentie hebben om consumenten op te lichten, dat die ook niet goed samenwerken met de economische inspectie. En door nu boetes op te leggen, willen we ervoor zorgen dat vooral die coyboys, dat we die harder kunnen aanpakken.
4: Het zijn vooral grote internationale bedrijven die de regels aan hun laars lappen. Reisorganisatie Touring vreest voor extra drukte bij de Vlaamse autokeuringscentra. Nu de regels daar soepeler worden dan in Brussel en Wallonië. Wie zijn wagen in Vlaanderen laat keuren, krijgt vanaf september een bewijs dat 2 jaar geldig is. Een jaar langer dus dan in de rest van het land. Joost Kazemans van Touring.
6: De auto's in België moeten overal even veilig zijn. Dus het is eigenlijk wel gek dat de regels in Wallonië en in Brussel anders zijn dan in Vlaanderen of omgekeerd. Maar het verstoort eigenlijk ook een beetje de werking van de bedrijven zelf. In Vlaanderen komt er misschien meer auto's die zich gaan laten keuren. In Wallonië krijgen ze misschien minder werk, omdat hun cliënteel naar Vlaanderen uitwijkt.
4: Ook voor een trekhaak heb je geen extra keuring meer nodig in Vlaanderen. Wie zijn auto in de rest van het land laat keuren, moet uiteraard rekening houden met die regelgeving. De olie- en gasprijzen schieten opnieuw de hoogte in. Een vat olie kost nu opnieuw meer dan $90. Komt nog steeds door de oorlog in het Midden-Oosten. Vandaag loopt de deadline van de VS en Iran af om tot een vredesdeal te komen. Beide landen waren in juni een tijdelijke wapenstilstand overeengekomen. Maar daar bleef al snel niet veel van over. Ze gaven zichzelf ook 60 dagen de tijd om tot een definitief akkoord te komen. Maar dat is dus mislukt. Het is niet duidelijk hoe het nu verder moet. Op het tennistoernooi in Cincinnati in de VS zijn de Williams-zussen meteen uitgeschakeld in het dubbelspel. Serena en Venus speelden voor het eerst in 4 jaar nog eens samen, maar verloren in een super tiebreak van een Amerikaans-Oekraïns duo. Venus en Serena zijn 46 en 44 jaar. Veel wolken deze namiddag, maar wel overwegend droog bij maxima tot 23 graden. Morgen zwaar bewolkt met kans op regen en tot 22 graden. De rest van de week wisselvallig met opklaringen en wolken en buien. Maxima rond 20 graden.
3: Dit is Joe Gold met Astrid Philips.

Goedemiddag, zo welkom nog steeds bij Joe Gold. Ja, daar zit je goed, hè? Zeker ook nu je de zon moet missen, of toch die felstralende hete zon. Die schittert hier weliswaar geregeld door in de Golden Hits, hoor. Met Umberto Tozzi bijvoorbeeld, inzijn van John Wakelin mag je ook verwachten. En op zijn plezantst toch wel, hè, weer klinkt ze hier met Harpo en Movie Star.

0: The Beatles met I Wanna Hold Your Hand. Ja, metaforisch gezien of zo doe ik dat wel tot 3 uur deze middag. Ja hoor, jouw middag bij Joe Gold klinkt weer vertrouwd met de beste golden hits die misschien hier en daar ook zal meezingen. Met complimenten zelfs erbij van John Farnham in Your The Voice. Nu dan, Gene Manson, die nog in Playboy ooit terecht kwam in de jaren 70, gebeurde dat. Dat was nog voor ze deelnam aan het Songfestival voor Luxemburg. Na dan weer dat ze dit uitbracht. Avant mon dier, adieu.
1: Dit is Joe Gold.

0: John Farnham en Your The Voice. En ik denk dat we het allemaal wel herkennen. Jongeren, kinderen die plakken aan hun scherm. Dat is zeker en vast ook aan de orde geweest bij mijn eigen kinderen deze zomervakantie. Maar het kan soms ook wel degelijk opleveren. Bij George Baker bijvoorbeeld, die als Nederlander toch echt feilloos Engels al zong in de jaren 60. En dat kwam omdat hij gewoon iedere zondag opnieuw naar Amerikaanse films ging kijken. En toen kwam dat Engels als vanzelf. Je hoort het zo meteen naar dat schone Italiaans dan weer. Ti amo van Umberto Tozzi.
1: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè. Bescherm je zaak met sterke cybersecurity-oplossingen in onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
3: Koken. Ik wil eens iets anders als ontbijt.
2: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1+1 gratis.
4: Daar noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
5: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand, hè. En voor maar 150 baht.
6: Wat? 150 baht?
5: Schatje, dat is 4 euro.
6: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
5: Sst, ik vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
1: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
7: Code Yellow!
8: Nog tot en met 4 oktober bij je internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
5: Oei, dat moet ik rap zijn.
8: Info op telenet.be.
9: Knaldi. Nu bij Aldi 30% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 6,79 euro. Aldi, altijd slim.
10: Oh, het is weer zover.
11: Alex?
10: Terug naar die lange meetings.
11: Je staat op mute, Alex.
10: Terug naar die eindeloze lessen.
12: Aandacht alsjeblieft.
10: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
13: Bij Kruidvat scoor je gigantische clubdeals met je Kruidvatkaart. Zoals nu, alle haarverzorging 2+2.

Little Green Bag. Die tekst kwam trouwens improviserend tot stand. Dat zei George Baker daar toch zelf over. En dat vooral iedereen zijn eigen vulling aan de tekst moet geven. Doe gerust dus. Inzaer, dat weten we dan wel weer, hè, dat een hommage is aan bokser Muhammad Ali. En dat nummer, dat komt eraan. Na de Jacksons hier met Blame It on the Bookie.

stampen met Johnny Wakelins en In Zaire. En goedemiddag, welkom op deze dinsdagmiddag 18 augustus. Betekent trouwens dat het in mijn thuishaven Merchtem jaarmarkt is. Een kermis ga ik straks nog zeker eens moeten passeren en al mijn geld uitgeven. Maar kijk, je leeft maar één keer zeker. Zoals Shirley Bassey er ook zo schoon over zingt. This is my life.

0: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
1: Allee, zeg eens iets, Bruno.
2: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik zijn 42.
1: Hoe zet ik dat op mute?
2: Ik mute super dringend. Doet die deur open.
1: Bruno.
3: Mobile Vikings.
4: Feesten begint in een stijlaarts badkamer.
5: Happy bathroom to me.
6: Amai, valt er iets te vieren?
5: Oh, ik ben zo blij met onze nieuwe badkamer. Dat is echt de beste cadeau die we onszelf ooit gegeven hebben. Hè?
6: Allee, schaft op, ik kom mee vieren.
5: Oké. Okay.
4: Stijlaarts wordt 65, maar u krijgt de cadeaus. Kom uw nieuwe badkamer passen bij Stijlaarts en u krijgt 2026 euro korting en een Magnum Champagne cadeau. Stijlaarts.
7: Happy bathroom to you.
4: Renoveert uw badkamer.
6: In Lier, in Temse
5: en in Roeselare.
8: We'll be right back.

Voor 1 uur deze middag nog muziek van Queen in hun meest uitbundige misschien wel. Tegen wie weet wel wil meebrullen, ook van begin tot einde. John Travolta mag nog eens dan een Zuko worden. En hier en nu dan, 2 keer op rij muziek uit Nederland. Met Boudewijn de Groot zometeen. En ook al Pussycats met van die plezante...

0: Als je ook nog eens een fietstoertje zou doen, grote kans dat dit dan in je hoofd afspeelt. Hè? Jimmy van Boudewijn de Groot. Barbara Eklin dan, die begon als zangeres in een kerkkoor, trok daarna door tot in de nachtclubs en groeide uiteindelijk toch door tot de spotlight zelf hoor. Je hoort ze zo meteen met Am I the Same Girl? Na deze hier van John Travolta. Dat had ik jou beloofd. Hè. Je krijgt hem met Grease Lightning.
1: Well, this car is automatic. It's systematic. It's hydromatic. Why it's greased lightning?
2: Greased

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
2: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 1 uur.
3: Een goedemiddag. De Kamercommissie Binnenlandse Zaken komt donderdag vervroegd samen over de natuurbrand in de Hoge Venen. Dat bevestigt commissievoorzitter Ortwin de Boortere. Binnenlandminister Quintin zal er vragen beantwoorden van parlementsleden. Die gaan dan onder meer over hoe ons land de natuurbrand aanpakt. Het gaat om de ergste ooit in België. Er is al 3000 hectare natuur verwoest. Het vuur is ook nog niet onder controle. De lijn betaalde de afgelopen 5 jaar meer dan 1 miljoen euro schadevergoeding voor reizigers die slachtoffer werden van een incident op de bus of tram. Dat blijkt uit cijfers die CD&V opvroeg. Het gaat dan bijvoorbeeld om een vergoeding na een ongeval of brusk rijgedrag, zegt CD&V-parlementslid Anne Christiaans.
4: Wat ons betreft moet er nog meer ingezet worden op sensibilisering, zowel naar de reizigers toe, dat zij ook best weten waar zij kunnen opstappen, op welke manier zij gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer. Natuurlijk een continue vorming van de chauffeurs, zodat zij ook op de best mogelijke manier zich kunnen begeven in het verkeer en hun rijgedrag moeten aanpassen.
3: Opvallend, in Limburg kregen 3 reizigers vorig jaar gemiddeld elk zo'n 50.000 euro schadevergoeding. Reisorganisatie Touring vreest voor extra drukte bij de Vlaamse autokeuringscentra. Nu de regels daar soepeler worden dan in Brussel en Wallonië. Wie zijn wagen in Vlaanderen laat keuren, krijgt vanaf september een bewijs dat 2 jaar geldig is. Een jaar langer dus dan in de rest van het land. Joost Kaasemans van Touring.
5: De auto's in België moeten overal even veilig zijn. Dus het is eigenlijk wel gek dat de regels in Wallonië en in Brussel anders zijn dan in Vlaanderen of omgekeerd. Maar het verstoort eigenlijk ook een beetje de werking van de bedrijven. Zelf, hè. In Vlaanderen komt er misschien meer auto's die zich gaan laten keuren. In Wallonië krijgen ze misschien minder werk, omdat hun cliënteel naar Vlaanderen uitwijkt.
3: Ook voor een trekhaak heb je geen extra keuring meer nodig in Vlaanderen. Wie zijn auto in de rest van het land laat keuren, moet uiteraard rekening houden met die regelgeving. De olie- en gasprijzen schieten opnieuw de hoogte in. Een vat olie kost nu opnieuw meer dan $90. Komt nog steeds door de oorlog in het Midden-Oosten. Vandaag loopt de deadline van de VS en Iran af om tot een vredesdeal te komen. Beide landen waren in juni een tijdelijke wapenstilstand overeengekomen. Maar daar bleef al snel niet veel van over. Ze gaven zichzelf ook 60 dagen de tijd om tot een definitief akkoord te komen, maar dat is dus mislukt. Het is niet duidelijk hoe het nu verder moet. En op het tennistoernooi in Cincinnati in de VS zijn de Williams-zussen meteen uitgeschakeld in het dubbelspel. Serena en Venus speelden voor het eerst in 4 jaar nog eens samen, maar verloren in een super tiebreak van een Amerikaans-Oekraïns duo. Venus en Serena zijn 46 en 44 jaar. Veel wolken deze namiddag, maar wel overwegend droog bij maxima tot 23 graden. Morgen zwaar bewolkt met kans op regen en tot 22 graden. De rest van de week wisselvallig met opklaringen en wolken en buien. Maxima rond 20 graden.
2: Dit is Joe Gold met Astrid Philips.

Ik denk dat die uitroep van oh what a... Ik denk dat die uitroep van oh what a night herhaald mag blijven worden anno 2026. Ja, die nacht van de vallende sterren bijvoorbeeld, oh what a night, die dan ook nog eens voorafgegaan werd door die zonsverduistering. Dat was me ook wel de moeite. Nu had ik gisteren daar nog over dat in de ruimte op dat moment blijkbaar een dubbele eclipse plaatsvond. De ruimte, het is en blijft iets fascinerends. Dit is Status Quo nu met India.

Het is nu niet bepaald dat ik er een dipje van ga krijgen, hè, maar het is toch een beetje wennen, hoor. Die temperaturen die diep onder de 30 graden duiken en daar nog een beetje regen aan te pas. Voor de zekerheid is toch al maar mijn favoriete Prince erbij gehaald. Ik hoop dat je er ook van kan genieten. Heerlijk funken doet hij, hoor, in I Wanna Be Your Lover. Je hoort hem na Elvis Presley, die er ook al stevig tegenaan gaat hier in You're the Devil in Disguise.

0: zijn sexiness, maar vooral toch ook meester in muziek met de grootste onderscheiding meteen ook hoor. Prince en I Wanna Be Your Lover. En eind jaren 90 dan had Simply Red er een hitje mee. In de jaren 70 dan weer was het aan de Hollies om te scoren met dat nummer van Albert Hammond met The Air That I Breathe. Dat krijg je zo meteen.
1: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
2: Ik ben hier online les aan het volgen. Is dat normaal dat er het eerst zelf er niet gezegd wordt? Of hangt mijn beeld stil?
1: Stream aan topsnelheid met Fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
3: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
4: Koken. Ik wil eens iets anders als ontbijt.
3: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1 plus 1 gratis.
4: Daar noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
3: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
5: Knipper eens 2 keer met je ogen. Voilà, de sneakers van uw kinderen zijn weer te klein geworden. Juist als ze terug naar school moeten. Gelukkig verandert bij Chaussea alleen de maat en niet de prijs. Want mooie schoenen op maat van uw kindjes hoeven echt niet duur te zijn. Kom voor het nieuwe schooljaar nog maar eens langs in een Chaussea-winkel. Chaussea.
6: Van medische kosten tot Heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn. Knaldi.
7: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op pitloze witte druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,05 euro. Aldi, altijd slim.

Carpenters nog, Yesterday Once More. Dat gaan we vooral niet doen, hè, om die maandag nog eens te herbeleven. Nee, nee, vooruit gaan met de geit. Vooral vooruit met Suzy Q nu van Dale Hawkins.

Straks dan toch nog eens de lieflijke tour op met Stevie Wonder. Isn't she lovely? Na de complete duisternis dan ook nog eens tegemoet te moeten de buitenaardse invasie in te trekken met The Eve of the War. Dit is Jeff Wayne.

0: Bij Kruidvat scoor je gigantische clubdeals met je Kruidvatkaart. Zoals nu, alle haarverzorging, 2 plus 2 gratis en nog veel meer. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
2: Echt zalig, al die films en series binge.
1: Hoe praat jij nu?
2: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
1: En vinden vrouwen dat niet lastig?
2: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
3: Mobile Vikings.
1: Play it smart.
4: Bring your bottle back bij Sipar XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je Sipar XL.

Ze hebben uiteindelijk maar 2 jaar bestaan, maar het waren wel zeer schone jaren. Vooral dankzij die debuutsingle van hen die wereldwijd scoorde. Ik heb het over Maisonettes nu en Heartache Avenue.

zo legt hij dat schoon uit. Hè. Tony Christie, I did what I did for Maria. We gaan richting 2 uur deze middag met Chicory Tip, die de gitaar nog eens goed laat knallen. In Son of My Father. En hier al de Rolling Stones, Paint It Black. I see.

0: staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bami-goreng of broccoli-gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
1: Coachello!
2: Nu bij Telenet Internet, 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
3: Dus ook voor klanten?
2: Yep, go for info naar telenet.be.
4: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
5: Dat is extra, extra veel kaas op mijn pizza.
4: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want nu bij Lidl 28% korting op onder meer mozzarella XXL. Dat is maar 99 cent voor 250 gram. Lidl, dat kan tellen.
6: Oh, het is weer zover.
7: Alex?
6: Terug naar die lange meetings.
7: Je staat op mute, Alex.
6: Terug naar die eindeloze lessen.
8: Aandacht, alsjeblieft.
6: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
9: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 2 uur.
10: Een goedemiddag. De natuurbrand in de Hoge Venen is voorlopig onder controle. Het is daar op dit moment ook flink aan het regenen. Goed nieuws, al zijn er ook nadelen. Je hoort journaliste Louise Buket ter plaatse.
11: Dat helpt uiteraard, dat doet dat vuur goed. Maar het is gek om te zeggen, dat heeft eigenlijk ook nadelen op het terrein. Als het regent, als dat vuur in contact komt met regen, dan verdampt dat en dan ontstaat er eigenlijk een dampwolk, waardoor wij weer minder goed zien wat we aan het doen zijn. Dus dat is dan eigenlijk weer een nadeel. Tweede nadeel is dat de blushelikopters daardoor ook voorlopig niet kunnen uitvliegen.
10: Het is nu afwachten wat het weer daar de komende dagen brengt. In de Hoge Venen is al zo'n 3000 hectare natuur verwoest. Vrouwen passen hun werkuren vaker aan om te zorgen voor hun gezin. Bijvoorbeeld voor jonge kinderen of een ziek familielid. Dat blijkt uit een enquête van Stadbel. Vorig jaar ging het om bijna de helft. Vrouwen gaan voornamelijk minder werken om hun gezinsleven te kunnen combineren. Bij mannen ging het om iets meer dan een kwart. Maar zij blijven wel vaker voltijds werken en regelen hun gezinsleven naast de werkuren. In Frankrijk onderzoekt het parket mogelijke Russische inmenging in de campagnes van twee presidentskandidaten. Het gaat om Edouard Philippe van de centrumrechtse partij Horizon en Gabriel Attal van de liberale partij Renaissance. Dat meldt persbureau AFP. Via sociale media worden valse video's over hen verspreid. Onder meer over hun gezondheid. Ze vermoeden dat Rusland daarachter zit. De bedoeling is om verdeeldheid te zaaien en het vertrouwen in politici te ondermijnen. De presidentsverkiezingen vinden in Frankrijk volgend jaar in april plaats. Veel wolken deze namiddag, maar wel overwegend droog bij maxima tot 23 graden. Morgen zwaar bewolkt met kans op regen en tot 22 graden. De rest van de week wisselvallig met opklaringen en wolken en buien. Maxima rond 20 graden.
9: Dit is Joe Gold met Astrid Philips.

zijn we goed vertrokken hier dan weer. Ik dacht het wel. Met ABBA, Knowing Me, Knowing You. Je aangename kennismaking. Elke keer opnieuw hier. Fijn dat jij op post bent bij Joe Gold. Serveer ik jou intussen graag de golden hits die dit uur mogen komen van Golden Hearing. Frank Sinatra komt eraan te pas. Boney M. En nu de Contours die het lekker uitbundig doen klinken in Do You Love Me? You broke my heart, 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around. And now I'm back to let you know I can really shake 'em down.

The Osmonds en Love Me For A Reason. En die love, die blijft hier plakken. Dat blijft een thema bij de muziek van Joe Gold. Zometeen te horen in Suzy Quattro, haar If You Can't Give Me Love. Naar Daddy Cool nog van Boney M. She's crazy like

0: we dan 180 graden keren. Het is tijd om alles even te laten zakken, om weg te zakken, misschien ook in je zetel, met The Cats, One Way Wind, na Frank Sinatra nog, Strangers in a Night.
1: Knaldi. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op pitloze witte druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,05 euro. Aldi, altijd slim.
2: Proximus stelt voor... De Business Bags, wat een verschil. Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen? Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
3: Badkamerrenovatie? Kom nu uw nieuwe badkamer passen bij Stijlaarts. In Lier, Temse of Roeselare. Stijlaarts.
4: Happy bathroom to you.
3: Renoveert uw badkamer.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
6: Pannenkoeken.
7: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
6: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1 plus 1 gratis.
7: Daar noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
6: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.

Dat is muziek om bij weg te dromen. En dat laat Oscar ook alweer weten via de app dat het hem deugd doet. Die Cats met One Way Wind. Dat horen we graag. Zeg, we blijven nog even hangen in Nederland nu met van die grootste band. Dat hadden ze, dat hebben ze wel degelijk. Na de Cats namelijk ook al Golden Earring nu. En When the Lady Smiles. Goedemiddag.

hele hassel, doe gelijk wat je maar wil. Hè. Al wist gewoon af en toe met dat heupje mee shaken of dat hoofd bewegen. Zo gaat het er bij mij toch aan toe. Ook al met Steppenwolf zit dat erin, denk ik. David Bowie's en Sound and Vision mag je nog verwachten. En nu al een nummer dat geschreven werd door duo Ashford en Simpson, maar dan weer ingezongen werd door dat andere duo. Marvin Gaye, Tammy Terrell in Nothing Like the Real Thing.

0: New York, zalig. Oh, schat, ik heb al eens ons hotel juist.
1: En welk zal het eens opzoeken?
0: Nee, niet doen. Nee, hey, een seconde data, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
1: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
0: Nou, top hè, die Kate.
2: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
3: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar renom te praten.
4: Allee, zeg eens iets, Bruno.
5: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen, ik zijn 42.
4: Hoe zet ik dat op mute?
5: Ik mute super dringend, doet die deur open.
4: Bruno.

Ja, de romantiek die druipt er vanaf bij Barry Manilow en Mandy. En als er toevallig nog iemand een openingsdans zou nodig hebben voor op zijn huwelijk, vind ik dit altijd wel een goeie. Natalie Cole, This Will Be.

Je weet het, hè. David Bowie, Forever, dat is al eventjes een feit. Dat zijn 4 afleveringen, vol weetjes, vol muziek. Vooral ook van over voor David Bowie met host en grote fan, vooral Alex Agnew. Ik kan het allemaal nog herbeluisteren, die David Bowie Forever, via onze website joe.be of joegold.be. Daar vind je het zeker vast ook terug. Staan een vision net dus van The Man himself. Goedemiddag, ik trek hier nog even door, hè. Met Stylistics bijvoorbeeld, Can't Give You Anything But My Love. En hier dan stevig er tegenaan met Steppenwolf, Born to be Wild.

0: bij Aldi 30% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,79. Aldi, altijd slim.
1: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
2: Ja, ik ben hier nieuwe turnpantoffels aan bestellen. Maar aan deze tempo zijn die kindjes eruit gegroeid voor de accepts, hè?
1: Surf aan topsnelheid met fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele. Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
3: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
4: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 3 uur.
5: Goedemiddag. De natuurbrand op de Hoge Venen lijkt onder controle, voorlopig toch. Het is daar op dit moment ook flink aan het regenen. Dat klinkt als goed nieuws, maar het heeft ook nadelen, weet journaliste Louise Buquet die daar is.
6: Dat helpt uiteraard, dat doet dat vuur goed. Maar het is gek om te zeggen, dat heeft eigenlijk ook nadelen op het terrein. Als het regent, als dat vuur in contact komt met regen, dan verdampt dat en dan ontstaat er eigenlijk een dampwolk, waardoor wij weer minder goed zien wat we aan het doen zijn. Dus dat is dan eigenlijk weer een nadeel. Tweede nadeel is dat de blushelikopters daardoor ook voorlopig niet kunnen uitvliegen.
5: 3/4 van de Hoge Venen is al in vlammen opgegaan. Vrouwen passen hun werkuren vaker aan om voor hun gezin te zorgen dan mannen. Dat blijkt uit cijfers van Stadbel. Vorig jaar ging het om bijna de helft. Vrouwen gaan voornamelijk minder werken om hun gezinsleven gecombineerd te krijgen. Bij mannen ging het om iets meer dan 1/4. Zij blijven vaker voltijds werken en regelen hun gezinsleven naast de werkuren. En het Franse parket onderzoekt mogelijke Russische inmenging in de campagnes van 2 presidentskandidaten. Het gaat om Edouard Philippe van de centrumrechtse partij Horizon en Gabriel Attal van de liberale partij Renaissance, dat meldt persbureau AFP. Via sociale media worden ze valse video's over hen verspreid. Ze vermoeden dat Rusland daarachter zit. De bedoeling is om verdeeldheid te zaaien en het vertrouwen in politici te ondermijnen. De presidentsverkiezingen vinden volgend jaar in april plaats. Veel wolken deze namiddag, maar wel overwegend droog bij maxima tot 23 graden. Morgen zwaar bewolkt met kans op regen tot 22 graden. De rest van de week wisselvallig met opklaringen en wolken, ook buien, maxima rond 20 graden.
4: Dit is Joe Gold
1: met Raf van Brussel.

0: Donna Summer bij Joe Gold en Hot Stuff.
1: Joe Gold.
0: Ja, Hot Stuff, dat is wat ik ook tegen mijn echtgenote zei op 18 augustus 2001. Want toen trouwden wij 25 jaar geleden. We vieren vandaag dus onze zilveren huwelijksverjaardag. Het was een snikhete dag. Mijn bruid was bloedmooi, dat is er nog altijd trouwens. En voor je het wist was de dag voorbij en reed je terug naar de feestzaal om alle bloemen en alle cadeaus op te pikken. Je kent dat wel. Mijn god, wat vliegt de tijd. Als we het over de tijd hebben, we fladderen tijdsgewijs met onze playlist. Vrolijk door drie decennia's. De 80's, de 60's en ook de 70's uiteraard. Met Julien Clerc. Welkom.

aantrekkelijk, charmant, geestig en gezegend met een fantastische stem waarin hij in staat was alle vrouwenharten sneller te doen kloppen. The King of Romance, zo werd hij genoemd. Hij is ondertussen 90 jaar. Engelbert Humperdinck. Ja, 25 jaar getrouwd vandaag met mijn liefste schat. Dankjewel voor al jullie leuke berichtjes. Peter die stuurt 25 jaar, dan kennen jullie elkaar ondertussen beter dan jullie jezelf kennen. Dat is zo. Geniet ervan. Marleen stuurt proficiat eraf met jullie 25-jarig huwelijk. Wij zitten intussen al aan 45 jaar. Wauw, Marleen, geweldig. Samantha, proficiat, 25 jaar liefde, vriendschap, plezier en ongetwijfeld af en toe een klein meningsverschilletje. Zo is dat, Samantha. Geert stuurt nog 25 jaar getrouwd. Dan mag je stilaan spreken van een abonnement met automatische verlenging. Francie stuurt nog, mijn echtgenote en ik volgend jaar in september 50 jaar getrouwd. Wauw, Francis, dat lees ik heel graag. Benny stuurt nog, proficiat. Na 25 jaar weet je ondertussen perfect wanneer je gewoon ja, schat, kan zeggen. En Sylvia tenslotte, proficiat. 25 jaar en nog altijd niet van elkaar af. Dat verdient een plaatje. Dat vind ik ook, Sylvia. Deze van Detroit Emeralds misschien. See?

0: De echte Peter Gabriel-fans die hebben ongetwijfeld al een aftelkalender aan hun ijskast hangen. Want in december zal deze grote meneer zijn nieuwe plaat O-I. Dus O-I, dat is out and in, vermoed ik dan. Zo zal die plaat heten, die release dus in december. Bee Gees, die staan klaar. En die hebben potverdikke een vreemd toestel bij, namelijk een liefdesdieptemeter.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: Pannenkoeken. Ik wil eens iets anders als ontbijt.
1: Pannenkoeken met appeltjes. Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1+1 gratis.
2: Dan noem ik nu een gepast ontbijt voor deze lady.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Kruidvat heeft weer extra veel voordeel geregeld dat je echt moet hebben. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging. 1+1 gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Oh, het is weer zover.
6: Alex?
5: Terug naar die lange meetings.
6: Je staat op mute, Alex.
5: Terug naar die eindeloze lessen.
7: Aandacht, alsjeblieft.
5: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
8: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
5: Dat is extra, extra veel kaas op mijn pizza.
8: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want nu bij Lidl 28% korting op onder meer mozzarella XXL. Dat is maar 99 cent voor 250 gram. Lidl, dat kan tellen.
9: Generatie Plantrekkers laat een goede promo niet liggen. Check. Je krijgt nu levenslang 30% korting op je mobiel abonnement bij Base. En dat is echt voor altijd. Base. Based on you. Info en voorwaarden op base.be.
10: Bring your bottle back bij Ici XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je Ici XL.
11: Let's

triest nieuws over Earth and Fire. Je hoorde ze met Weekend. Want Journey Kaagman, de zangeres van Earth and Fire, die overleed afgelopen 31 juli op een 79-jarige leeftijd. Ze leed een kleine 20 jaar aan Parkinson. Het was een stoere vrouw in de rockwereld, las ik als kop in een van de Nederlandse dagbladen. Ze was in elk geval heel graag gezien bij onze noorderburen, maar ook bij ons. En nu is ze dus een hemelse held, helaas. Ja, niet om te juichen, maar kom. Hotshot en Karen Young nu.

0: De 85-jarige Neil Diamond bracht in mei nog een nieuw album uit, Wild at Heart, dat door een recensent werd omschreven als een plaat die net zo luistert als vinyl geworden sympathie. Ja, wat, dat is positief dan, hè, denk ik.
1: De pauzeknop.
0: Ja, die heb ik net even ingedrukt. Ah, maar het is terug werken, hè. Het is terug, deze week ben ik terug begonnen aan mijn 3-6 hier op mijn geliefde Joe Gold. En altijd ongelooflijk fijn dat jij luistert. Maar mijn buik begon daarnet ontzettend te grommen, want we naderen 4 uur. En ik kom uit vakantie en dan durfde ik al wel eens zoiets naar binnen spelen rond 4 uur. En ik ben naar de automaat gelopen hier in de gang. Met mijn gsm, dat je zo met je betaalkaart kan betalen aan de automaat. En ik heb mij een pakje centwafeltjes gekocht. Ken je daar nog zo'n heel klein rechthoekje met van die kleine rechthoekige koekjes in? Zo wafelachtig met chocolade tussen. Mijn god, dat heeft mij gesmaakt. En dit itemke heet de pauzeknop, omdat ik dus even iets lekkers heb gegeten, omdat we naar de klok van 4 gaan. Maar jij doet dat misschien ook wel. En ik ben ontzettend benieuwd waar jij zo meteen je tanden zou inzetten, indien dat een 4 uurtje zou zijn. Laat het mij eens weten in de Joe-app. En als je wil, het moet niet, dan mag je daar een plaatje bij voegen. Dus stel je voor dat je Suzanne heet en dat je zo meteen de rest frieten van gisteravond zou gaan binnenspelen in de airfryer. Dan mag je dat laten weten. En stel dat je daar graag een plaatje van de Kreuners bij wil, dan mag je dat ook laten weten. Via de Joe-app, dankjewel.
2: Met mobiel plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
3: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
2: Hoe praat jij nu?
3: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op 1,5 snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
2: En vinden vrouwen dat niet lastig?
3: Ja, die zei dat ik sowieso 1,5 keer sneller was dan de meeste mannen.
4: Mobile Vikings.
2: Play it smart.
5: Alleen maar golden hits.
6: Uit de 60s, 70s en meer.
5: Dit is Joe Gold.

0: Sartorialista. Sartorialista, dat is een tweedehands luxe herenkledingwinkel in Amsterdam-Au-Zuid. En die eigenaar Casper Doornbos, die beweert dat hij een pantalon, want zo zeggen ze dat daar, van niemand minder dan Eric Clapton in de winkel heeft hangen. Dat kan je zien, zegt Casper, omdat zijn naam op het etiket staat. Nu, als dat het enige bewijs is dat die broek effectief heeft, dat die door Eric Clapton gedragen is, dan heb ik toch mijn twijfels over die authenticiteit, liever.
1: De pauzeknop.
0: Ik heb mij daarnet een pakje centwafers uit de... Centwafers moet je zeggen, dat is vreemd. De centwafers uit de automaat gaan halen, omdat ik met een hongertje zat. Het vier uurtje begon een klein beetje te knagen. En ik vroeg aan jullie, wat zou jij zo meteen wel eens in je mond durven steken? Amai, zeg, Sabine die stuurt, ik heb taart, maar ik zeg niet de welke, want anders gaat heel de straat straks aan mijn deur staan. Erika die stuurt, bij mij wordt het restje spaghetti. Doe mij maar een plaatje van Dean Martin, want dat mocht je, mocht een verzoekje erbij steken. Ingrid, een koek. Koekje bij de koffie, eigenlijk twee koekjes. Dat tweede was emotioneel noodzakelijk. Raf die stuurt, vandaag eet ik iets gezond, een banaan. En daarna een stuk chocolade om de banaan te compenseren. Sadia die stuurt, we eten straks Zweedse balletjes in Noorwegen. Dat moet je durven en kunnen. Ze zijn al een weekje onderweg met de Joe Gold Music overal mee. Fleetwood Mac maakt hen altijd een beetje gelukkig. Geniet daar van die geweldige trip, Sadia. Monique is net geopereerd aan haar mond. Heeft als vier uurtje een geplette banaan ook gegeten. Het is wel een oma, zegt ze, en geen babytje, maar het is toch lekker, zo'n geplette banaan. En daarom dacht ik aan de bananas op de radio. Vooral degenen die niet kunnen kauwen. Suzy schrijft nog tenslotte, mijn moeder maakte vroeger altijd wafels op woensdagmiddag. Oh, wafels, en dan Suzy heette. Suzy was wat. Vandaag heb ik ze zelf gebakken. Graag een American Dream. Heerlijke plaat. Maar we gaan voor het verzoekje van Jan. Jan is kort en die zegt, hier staat de koffie al klaar met een lekker stukje vers gebakken appeltaart erbij. En dit is zijn verzoekje. Dankjewel voor al jullie lekkernijenberichtjes.

Wat was zo iets anders, hè? Een Bijbels verhaal op een beetje lichtvoetige huppel. De pubmuziek gezet, Samson en Delilah van Middle of the Road. American Breed en Bend Me, Shape Me komen er nog aan. Net voor het nieuws van 4. Maar eerst een beetje swingen met Billy Ocean en The Love Ring.

0: Bend Me, Shape Me van American Breed. Afgelopen weekend gereleased. Leo, maar dat kwam er moeilijk uit. Dat zijn centwafeltjes die in mijn mond plakken, denk ik. Gereleased afgelopen weekend. Leo-thology. Met een knipoog natte man zijn voornaam. Leo-thology met liefst 18 cd's. Het is een box met 18 cd's met al zijn songs van 1973 tot nu. En van die Leo-sayer draai ik... Ik heb hier neergeschreven. En van die dikke Leo-sayer, zeg. Het is van Leo-sayer draai ik een van zijn dikke hits na dit.
1: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 4 uur.
0: Ja, het nieuws krijg je van Emil Balagis. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. Nederland is in de ban van Lucky. Dat is een man van wie ze de identiteit kwijt zijn. 3 jaar geleden zakte hij op straat in elkaar na een hersenbloeding. Vanaf dat moment kan hij nog maar 2 woorden zeggen. Nonsense en definitely, zeker in het Engels. Wie hij is, weet hij niet en daarom doet de politie van Amsterdam een opvallende oproep. Marijke Stor.
3: Bij sommige mensen stond hij bekend als Lucky, maar ook Chris de Canadees. We hebben namen John, Lee, Louis. Door de hersenbloeding of het infarct zijn de communicatieve mogelijkheden van meneer heel beperkt geworden. Hij leidt aan afasie, waardoor hij niet zelf kan vertellen wie hij is. Hij had niks bij zich waar zijn naam op stond.
2: Wie tips heeft, kan contact opnemen met de Nederlandse politie. De bosbrand in de Hoge Venen zorgt tot diep in Duitsland voor geurhinder. Onder meer tot in Keulen en Düsseldorf op zo'n 100 kilometer van de brandhaard. Komt onder meer door de wind die is aangewakkerd. En de West-Vlaamse band Het Zesde Metaal stopt voorlopig met optreden. Dat heeft de groep zelf bekendgemaakt. Op 4 september geven ze nog 1 concert. Daarna lassen ze een lange pauze in, zoals ze het zelf noemen. Hoe lang die zal duren is niet duidelijk. Het Zesde Metaal ken je onder meer van hun nummers Ploegsteert en Naar de Wubbe. Veel wolken deze namiddag, maar wel overwegend droog bij maxima tot 23 graden. Morgen zwaar bewolkt met kans op regen en tot 22 graden. De rest van de week wisselvallig met opklaringen en wolken, ook buien, maxima rond 20 graden.
1: Dit is Joe Gold
4: met Raf van Brussel.

prachtige akkoorden die ze gebruiken. De Corgis, Everybody's Gotta Learn Sometimes. Die treden nog steeds op trouwens, die Corgis. Brachten nog een album uit, redelijk recent. De monsterhit van Roberta Flack, die staat klaar. Een monsterhit van eigen bodem ook. Maar eerst de grootste Europese hit voor deze Gladys Knight. En haar pips, die mag ik niet te vergeten te vermelden natuurlijk. Baby, don't change your mind. Zo heet het. Maar ik moest even nadenken.

0: geen grote gebaren of vocale tirlantijntjes nodig. Die Roberta Flack die ging gewoon achter de piano zitten. En voor je het wist, was je verliefd of enorm melancholisch. En die piano was een vleugelpiano met daarop een welverdiende Grammy Award. De suite komt eraan.
1: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
2: Ik ben hier online les aan het volgen. Is dat normaal dat er het eerst zelf er niet gezegd wordt? Of hangt mijn beeld stil?
1: Stream aan topsnelheid met Fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
3: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting en alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
4: Kom uw nieuwe badkamer passen bij Stijlaarts en u krijgt 2026 euro korting en een magnumfles champagne cadeau. Stijlaarts, renoveert uw badkamer.

Oké, ik draai de slijmkraan open. Onze zilveren huwelijksverjaardag vandaag. 25 jaar gehuwd, dus ik droeg deze graag op aan mijn echtgenote Inne. You to me are everything van The Real Thing. Oké, slijmkraan dicht. Yep. Straks een van de hoogste, bijna, goh ja, hoe moet ik het omschrijven, heliumachtige vrouwenstemmetjes. We kruipen ook op een stalen ros voor een raceje. Maar eerst deze gouden benefietsingel. Wat een combinatie was dat toch. Maar gelukkig heel veel centen in het laden, in het laadje of de laden. Oh, ik gebruik te veel verkleinwoordjes. Veel centen in de laden van het Britse Comic Relief.

0: Straks de man die het helemaal heeft gehad met het gebedel van Prins Harry, die een klein beetje in financiële moeilijkheden zou zitten. Hij sprak de gevleugelde woorden: zeg, Harry, ik ben nu eenmaal geen geldautomaat, hè?
1: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
2: Ping, ping, ping, ping, ping.
1: Gewoon relaxed. Esso, omdat elke rit telt.
3: Alleen maar golden hits
1: uit de 60s, 70s en meer.
3: Dit is

1910 meter lang en 70 meter breed. Ooit was deze beroemde laan een vies moeras vol afvalwater. Maar vandaag is het een van de duurste en bekendste winkelstraten ter wereld. En een leuke hit voor Joe Dassin natuurlijk, hè? Les Champs-Élysées. John Parris, die is 58, dat is de drummer van Earth, Wind & Fire. Die ligt in een kunstmatige coma nadat hij vorige week getroffen werd door ernstige hartproblemen. Hopelijk komt het allemaal weer goed, hè, voor die fijne muzikant. We zullen duimen of branden een kaarsje. Of placeren een dansje op zijn gezondheid.

naar Dire Straits. Norman, is dit eigenlijk een redelijk eenvoudig nummer, maar wel een prachtige gitaarspel van Mark Knopfler natuurlijk. So Far Away, Cher komt eraan. Met Gypsies, Tramps en Thieves. Maar eerst nog eens deze, Another Brick in the Wall. Tweede deel van Pink Floyd.

0: zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
2: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 5 uur.
3: Ja, 1 minuut over 5 bijna. Je krijgt het van Emil Wallace.
4: Goedemiddag. Natuurorganisaties maken zich zorgen over de natuurbrand in de Hoge Venen. Vooral over de impact daarvan op de planten en dieren. Volgens de WWF zal de natuur daar tientallen jaren nodig hebben om te herstellen. Je hoort Hans Moison van het WWF.
5: Die Hoge Venen herbergen een zeldzame natuur en een unieke biodiversiteit die nu platgebrand wordt. En dat is bijzonder tragisch. Hè? Die venen slaan ook koolstof op die normaal gezien niet in de lucht terechtkomt. En daarom is het dubbel jammer dat de Hoge Venen, die fungeren als een spons, koolstof uit de lucht halen en ons wapenen tegen klimaatopwarming nu in brand staan en verwoest worden.
4: In totaal ging al 3/4 van de Hoge Venen in vlammen op. De bosbrand daar zorgt ook tot diep in Duitsland voor geurhinder. Onder meer tot in Keulen en Düsseldorf op zo'n 100 kilometer van de brandhaard. Komt onder meer door de wind die is aangewakkerd. Nederland is in de ban van Lucky. Dat is een man van wie ze de identiteit kwijt zijn. 3 jaar geleden zakte hij op straat in elkaar na een hersenbloeding. Vanaf dat moment kan hij nog maar 2 woorden zeggen. Nonsense and definitely. Zeker in het Engels. Wie hij is, weet hij niet. En daarom doet de politie van Amsterdam een opvallende oproep.
6: Bij sommige mensen stond hij bekend als Lucky. Maar ook Chris de Canadees. We hebben namen John, Lee, Louis. Door de hersenbloeding of het infarct zijn de communicatieve mogelijkheden van meneer heel beperkt geworden. Hij leidt aan afasie, waardoor hij niet zelf kan vertellen wie hij is. Hij had niks bij zich waar zijn naam op stond.
4: Wie tips heeft, kan contact opnemen met de Nederlandse politie. ChatGPT komt met een nieuwe versie speciaal voor tieners. Dat laat de Amerikaanse ontwikkelaar weten. Ouders gaan beter kunnen controleren wat hun kinderen opzoeken. En er komen ook extra veiligheidschecks als het gaat over onderwerpen zoals geweld, eetstoornissen of zelfverminking. De versie is bedoeld voor tieners tussen 13 en 17 jaar oud. En belangrijk om hierbij ook te vermelden, zit je zelf met vragen over zelfdoding? Weet dan dat je altijd gratis en anoniem terecht kan op het nummer 1813 of op 1813.be. En het is nu officieel, Thibaut Nijs zal de Ronde van Spanje rijden. Dat heeft zijn ploeg Little Trek op sociale media gezet. Voor Nijs wordt het zijn eerste wedstrijd sinds het Belgisch kampioenschap eind juni. De afgelopen weken had hij last van een virus. Het is voor Nijs zijn tweede grote ronde. Vorig jaar reed hij nog de Tour de France. De Ronde van Spanje start nu zaterdag met een tijdrit in Monaco. We krijgen een overwegend droge avond met vannacht opnieuw kans op regen. Minima rond 1 graad of 15. Morgen krijgen we een regenachtige dag. Al doet de zon hier en daar wel wat moeite. Het wordt wel niet warmer dan 21 graden. En ook de rest van de week blijft het wisselvallig met maxima rond 23 graden.
2: Dit is Joe Gold.
0: Met Raf van Brussel.

just the same old song betekent letterlijk vertaald. Het is altijd hetzelfde liedje. Hè. Je gebruikt het meestal wanneer je vindt dat er niets veranderd is. En je klaagt over een situatie of een excuus of gedrag dat zich steeds op dezelfde saaie of vervelende manier herhaalt. Nu, ik zaag of klaag niet echt veel. Ik probeer het te vermijden. Het is al erg genoeg vaak in de pers en de media en zo. Probeer een beetje positief te zijn. Maar er is toch echt wel één ding waar ik niet goed bij kan en waarvan ik denk... Mannetjes, dat is ongelooflijk asociaal. Dat is mensen, en je ziet dat zo vaak, bepaalde generaties, ik denk de laatste jonge generaties doet dat, die gebruiken hun smartphone, maar die houden die niet aan hun oor. Dus die zetten alles op luidspreker en die lopen zo door de straat. Die lopen zitten zo op de trein of op de tram. Die zitten zo op de bus, op café, lopen zo door de supermarkt. En ik begrijp dat niet. Ik begrijp dat echt niet. Waarom doe je dat nu? Wel, de Actua-plaat... Dat is een stukje Actua waar jij een plaat mag gaan ophangen. Gaat daar een klein beetje over. Dat is voor zometeen. Na de Rolling Stones en ook nog Ring Ring van ABBA. Voilà, het is eruit. Hè. Het is uit mijn systeem. Nu kan ik weer voortzien.

0: uit de tijd dat je nog gewoon naast de telefoon zat te wachten tot iemand belde. Geen gelezen om 16:42, geen blauwe vinkjes. Gewoon, gaat die telefoon nu nog over of niet? ABBA en Ring Ring, en over telefoneren gesproken.
1: De Actua-plaat.
0: In Groot-Brittannië heeft pubketen, dus een keten van cafés, Weatherspoon heet die keten, beslist dat een café weer gewoon een café mag of moet zijn. Het is een keten van maar liefst 792 cafés, of pubs moet ik dan zeggen. En daar zijn vanaf nu luid afgespeelde filmpjes, muziek uit je telefoon en ellenlange gesprekken op speaker gewoon niet meer welkom. Je mag er nog wel bellen, maar dan gewoon aan je oor, of het liefst nog buiten. Niet de hele zaak moet meevolgen wat tante Rita nu gezegd heeft na het bezoeken aan de dokter. Die cafés, die Weatherspoon cafés, die willen gewoon opnieuw meer rust, meer gesprek aan tafel en wat minder TikTok op volume 11. Dus kortom, een pintje, absoluut, bestel maar. Een eigen playlist of bellen met je gsm of speaker. Absoluut nee. Welke plaat uit de jaren 60, 70 of 80 zou jij ophangen thematisch aan dit streepje actueel? Laat maar weten in de Joe-app.
2: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
3: koken.
4: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
3: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1+1 gratis.
4: Daar noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
3: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
5: Kruidvat heeft weer extra veel voordeel geregeld dat je echt moet hebben. Nu, Lucovitaal Vitamine en Huidverzorging 1+1.

Vandaag in 1977 startte om 4:00 in de namiddag de 2:00 liever de begrafenisplechtigheid van Elvis Presley. Die trouwens afgelopen zondag 49 jaar overleden is. Ik draaide het mooie, wondermooie Can't Help But Falling In Love nog eens voor jou. Zometeen na Bruce Springsteen en deze Barry White. De Actua plaat met jullie fijne suggesties.

0: Dag Raf, Casper hier. We hebben net een wandeldag gehad vandaag. Nu even de batterijen opladen met Joe Gold door de boxen. Casper is een jonge DJ. Een man die zich helemaal kan verliezen in het DJ'en en de muziek. En dat is fantastisch. Bedankt voor je berichtje, Casper. En geniet er daar nog van.
1: De Actua-plaat.
0: Ja, in Groot-Brittannië heeft een pubketen, een keten van cafés dus, Wetherspoon, beslist dat een café gewoon weer een café moet zijn. In maar liefst 792 pubs zijn luid afgespeelde filmpjes, muziek uit je telefoon en ellenlange gesprekken op speaker voortaan niet meer welkom. En mijns inziens, oef. Wie wil bellen? Dat mag natuurlijk nog altijd, maar met je gsm aan je, aan je oor en liefst nog op het terras, want niet iedereen moet natuurlijk meeluisteren naar jouw gesprek. Die Wetherspoon cafés willen gewoon opnieuw meer rust, meer gesprek aan tafel en wat minder TikTok op volume 11. Kortom, een pintje, ja, laat het maken, maar een smartphone die lawaai maakt, nee dank u. Ja, Simon & Garfunkel, terechte suggestie van Els natuurlijk. Geef een beetje stilte aan de mensen aan het tafeltje naast jouw Supertramp. Give a little bit, suggestie van Bert, dankjewel. Luc dacht aan Call Me van Blondie. Met die Wetherspoon-versie wordt het Call Me, maar dan met de telefoon tegen je oor. Ja, voor de hand liggende keuze natuurlijk. Maar wel fijn, Marleen en Bart, de Tremolo's, dank u. Zeker niet als je je telefoongesprek op speaker voert. The Police voor Peter. Ja, vanaf nu is je telefoon op luidspreker zitten bijna een zonde, hè, op café. Maar niks, die vroeg de patch op.

Shut Up Your Face van Joe Dolce Liever. Op café zitten in alle rust, daar dacht Luc liever aan een whiskytje, Whisky in the Jar van Thin Lizzy. Voor wie toch op luidspreker begint te bellen, hello, maar waarschijnlijk dus nu in die situaties vrij snel goodbye. Dankjewel Patrick voor deze suggestie. Hello, goodbye van de Beatles. Maar we gaan voor de suggestie van Vic. Heerlijk initiatief, zegt Vic. Gewoon back to my roots, in alle rust, sociaal wezen op café. Doe dat maar met die gelijknamige plaat van Odyssey als mijn suggestie. Gaan we doen. Dankjewel voor de suggesties. De Actua.

0: is weer zover.
1: Alex?
0: Terug naar die lange meetings.
1: Je staat op mute, Alex.
0: Terug naar die eindeloze lessen.
2: Aandacht, alsjeblieft.
0: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
3: Knaldi. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op pitloze witte druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,05 euro.

Fishers Head met John Watt, die vierde dit jaar zijn 50-jarig bestaan met een heel fijne Europese jubileumtournee. En ik weet uit goede bron dat John Watt binnenkort te gast zal zijn in een heel populaire podcast van bij ons. Oei. Ik had het misschien nog niet mogen vertellen. Zwat, het is eruit. Bob Marley en de Wailers, die komen er nog aan. Die gaan een beetje jammen. Maar eerst Paul Carrack met zijn geweldige stem en die gigantische hit. Ace and How Long Is Dit? Ik neem je graag mee naar 1974.

De opname van Exodus, het album waar dit op stond, gebeurde grotendeels in Londen. En het klinkt ook gewoon onmiskenbaar Jamaicaans. Dus het is straf om dat in Londen te doen. Hè. Je zou denken dat is in een of andere studio op Jamaica opgenomen. Nee hoor, in Londen. Geniet van 60s at 6, 70s at 7 zometeen. Ik wens je nog een heerlijke avond. En hoor je heel graag morgen terug om 3 uur. Dit zijn Commodores nog.

0: Ronnie's Retro 5. Ronnie Mossuze neemt je elke vrijdagmiddag mee op een feestelijke trip doorheen 50 jaar dansmuziek. We gaan disco dansen. Jiven. Rocken. You ain't nothing but a hound dog. En tegel plakken. Ronnie's Retro 5 met Ronnie Mossuze. Nu vrijdag vanaf 3 uur bij Joe Gold. Dit is Joe Gold. Het nieuws van 6 uur.
1: Goedenavond. De situatie in de Hoge Venen blijft stabiel door de regen. De brandweer is daar nu de grond aan het afschrapen, zodat ze met voertuigen over het terrein kunnen en de brandhaard op de oostflank kunnen blussen. Want dat was tot hiertoe lastig en het vuur is daar nog altijd niet onder controle. Er zijn nog altijd zo'n 500 brandweermensen aan het blussen. Natuurorganisaties maken zich zorgen over de natuurbrand in de Hoge Venen. Vooral over de impact daarvan op de planten en dieren. Volgens het WWF zal de natuur daar tientallen jaren nodig hebben om te herstellen. Je hoort Hans Moison van het WWF.
2: Die Hoge Venen herbergen een zeldzame natuur en een unieke biodiversiteit die nu platgebrand wordt. En dat is bijzonder tragisch. Hè? Die venen slaan ook koolstof op die normaal gezien niet in de lucht terechtkomt. En daarom is het dubbel jammer dat de Hoge Venen, die fungeren als een spons, koolstof uit de lucht halen en ons wapenen tegen klimaatopwarming nu in brand staan en verwoest worden.
1: In totaal ging al 3/4 van de Hoge Venen in vlammen op. Er rijden geen treinen tussen Sint-Niklaas en Willebroek en Lokeren en Dendermonde. Aanleiding is een technisch probleem met de seine, dat zegt spoornetbeheerder Infrabel. Thomas Baken.
3: Daar hebben we een update doorgevoerd van ons softwareprogramma. En dat programma stuurt het treinverkeer aan, stuurt ook de seine aan, de overwegen en dergelijke meer. En daar is een probleem met die update. En we zijn volop bezig om het te proberen te herstellen.
1: Infrabel hoopt dat er morgen vroeg opnieuw treinen rijden. Intussen worden er vervangbussen ingelegd. Nog nooit was Amerikaans president Trump zo onpopulair bij de Amerikanen. 64% is ontevreden over hem. Het is het laagste peil sinds hij president werd. Dat blijkt uit een peiling van persbureau Reuters. Trump wordt vooral afgerekend door de oorlog tegen Iran, waardoor de benzineprijzen de hoogte inschieten. Portugese gerecht start een onderzoek naar de dood van de Britse renner Findy Tarling. Die kwam vorige vrijdag om het leven tijdens de wielerronde van Portugal. Tarling reed daarbij tegen een auto die in de tegenovergestelde richting reed. Hij was amper 19. Het is nu officieel, Thibaut Nijs zal de Ronde van Spanje rijden. Dat heeft zijn ploeg Lidl Trek op sociale media gezet. Voor Nijs wordt het zijn eerste wedstrijd sinds het Belgisch kampioenschap eind juni. De afgelopen weken had hij last van een virus. Het is voor Nijs zijn tweede grote ronde. Vorig jaar reed hij nog de Tour de France. De Ronde van Spanje start nu zaterdag met een tijdrit in Monaco. We krijgen een overwegend droge avond met vannacht opnieuw kans op regen. Minima rond een graad of 15. Morgen krijgen we een regenachtige dag, al doet de zon hier en daar wel wat moeite. Het wordt niet warmer dan 21 graden. En ook de rest van de week blijft het wisselvallig met maxima rond 23 graden.
0: Dit is Joe Gold.
4: 60s at 6.
0: Een heel uur lang alleen maar golden hits uit de jaren 60.

0: alleen maar golden hits uit de jaren 60.
1: Dit is 60s at 6. Joe Gold.
2: Achtung, yes, we zingen samen de geschichte over de Schweiz.

0: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar en om te praten.
1: Allee, zeg eens iets, Bruno.
2: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik zijn 42.
1: Hoe zet ik dat op mute?
2: Ik mute super dringend. Doet die deur open.
1: Bruno.
3: Mobile Vikings.
4: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
5: Bring your bottle back bij Cipari XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je Cipari XL.
6: Love to see you shine.
7: Alleen maar golden.

0: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand. Hè? En voor maar 150 baht.
1: Wat? 150 baht?
0: Schat, dat is 4 euro.
1: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en daarvoor wat pindas en noedels.
0: Sst, ik eet vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
2: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
3: Knipper eens twee keer met je ogen. Voilà, de sneakers van uw kinderen zijn weer te klein geworden. Juist als ze terug naar school moeten. Gelukkig verandert bij Chaussea alleen de maat en niet de prijs. Want mooie schoenen op maat van uw kindjes hoeven echt niet duur te zijn. Kom voor het nieuwe schooljaar nog maar eens langs in een Chaussea-winkel. Chaussea.
4: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
5: Yes.
4: Esso, omdat elke rit telt.
6: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
7: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op pitloze witte druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,05 euro. Aldi, altijd slim.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
2: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 7 uur.
3: Goedenavond. Het aantal incidenten bij voetbalwedstrijden neemt af. Vorig jaar waren het er zo'n 17 die een impact hadden op de wedstrijd. In het voetbalseizoen 24-25 waren dat er nog 55. Dat blijkt uit cijfers van de Pro League en de Belgische Voetbalbond. Je hoort de CEO van de Pro League, Laurent Parijs.
4: Ik zal uiteraard pas echt tevreden zijn wanneer er geen enkel incident meer te rapporteren valt. Maar ik ben wel blij met het feit dat het veiligheidsplan dat we hebben opgesteld, dat zijn eerste vruchten begint af te werpen. En dat zie je nu wel. Maar je ziet ook bijvoorbeeld dat het gooien van voorwerpen met een derde is afgenomen. En ik zie ook dat de strafmaat die door de Kamer voor Burgerrechtelijke Uitsluiting wordt uitgesproken, daalt.
3: In totaal werden er vorig jaar 331 jaar aan stadionverboden uitgesproken. De situatie in de Hoge Venen blijft stabiel door de regen. De brandweer is daar nu de grond aan het afschrapen, zodat ze met voertuigen over het terrein kunnen en de brandhaard op de oostflank kunnen blussen. Want dat was tot hiertoe lastig en het vuur is daar nog altijd niet onder controle. Er zijn ook nog altijd zo'n 500 brandweermensen aan het blussen. Er rijden geen treinen tussen Sint-Niklaas en Willebroek en Lokeren en Dendermonde. Aanleiding is een technisch probleem met de seinen, dat zegt spoornetbeheerder Infrabel. Thomas Baken.
5: Daar hebben we een update doorgevoerd van ons softwareprogramma. En dat programma stuurt het treinverkeer aan, stuurt ook de seinen aan, de overwegen en dergelijke meer. En daar is een probleem met die update. En we zijn volop bezig om het te proberen te herstellen.
3: Infrabel hoopt dat er morgen vroeg opnieuw treinen rijden. Intussen worden er vervangbussen ingelegd. Portugese gerecht start een onderzoek naar de dood van de Britse renner Findy Darling. Die kwam vorige vrijdag om het leven tijdens de wielerronde van Portugal. Darling reed daarbij tegen een auto die in de tegenovergestelde richting reed. Hij was amper 19. We krijgen een overwegend droge avond met vannacht opnieuw kans op regen, minima rond een graad of 15. Morgen krijgen we een regenachtige dag, al doet de zon hier en daar wel wat moeite. Het wordt niet warmer dan 21 graden. En ook de rest van de week blijft het wisselvallig met maxima rond 23 graden.
2: Dit is Joe Gold.
0: 70s at 7.
2: Een heel uur lang alleen maar golden hits uit de jaren 70. Whoa.

0: cv-fotoboek is er.
1: Mag ik eens kijken?
0: Wauw. Weet je dit nog?
1: Ja, die bloemen en die vlinder op mijn haar.
0: Oh, het voelt echt alsof we terug zijn.
2: Eindeloos nagenieten met een CW-fotoboek. Ga naar cewe.be. Alleen maar golden hits uit de jaren 70.
3: Dit is 70s at 7.

0: voor je kan denken...
1: Pas op voor die borduur!
0: ...zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
2: Nee, schat, het is meun.
0: ...heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
3: Een zomer met drie kinderen. Dat wordt een ramp.
0: ...zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
4: En mijn broer zijn scheve tanden.
0: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
5: Alleen maar golden hits uit de jaren 70.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond. De Belgische politiek onderschat het gevaar van natuurbranden. Dat zegt het CERAC dat de risico's en de gevolgen van de klimaatopwarming in ons land onderzoekt. Volgens journalist en defensie-expert Rob van Herk waren er de afgelopen 15 jaar amper investeringen in blusmateriaal.
2: We hebben het buitenland nodig om onze branden te blussen. Op zich is dat goed dat kan. Andere landen doen daar ook beroep op die Europese steun. Maar wat als er volgende zomer ook een brand is in Zweden, in Duitsland en in Nederland en ze niets kunnen sturen, dan staan we er helemaal alleen voor en dan kunnen we het absoluut niet aan. En dan mogen we wel zeggen dat de afgelopen 15 jaar zowat alle regeringen wel hier verantwoordelijk voor zijn.
1: Defensieminister Theo Franke kondigde al 10 nieuwe helikopters aan. Israël markeert Palestijnen met nummers op hun lichaam. Dat heeft het Israëlische leger zelf bevestigd. Eerder had een Israëlische krant gemeld dat soldaten met een stift nummers op de gezichten en de lichamen van verdachten hadden geschreven. De rest van de wereld reageert geschokt. Op sociale media verschijnen vergelijkingen met de Jodensterren uit de Tweede Wereldoorlog. En het aantal incidenten bij voetbalwedstrijden neemt af. Vorig jaar waren er zo'n 17 situaties die een impact hadden op de wedstrijd. In het voetbalseizoen 24-25 waren dat er nog 55. Dat blijkt uit cijfers van de Pro League en de Belgische Voetbalbond. CEO van de Pro League, Lorin Parijs.
3: Ik zal uiteraard pas echt tevreden zijn wanneer er geen enkel incident meer te rapporteren valt. Maar ik ben wel blij met het feit dat het veiligheidsplan dat we hebben opgesteld, dat zijn eerste vruchten begint af te werpen. En dat zie je nu wel. Maar je ziet ook bijvoorbeeld dat het gooien van voorwerpen met een derde is afgenomen. En ik zie ook dat de strafmaat die door de Kamer voor burgerrechtelijke uitsluiting wordt uitgesproken, daalt.
1: In totaal werden er vorig jaar 331 jaar aan stadionverboden uitgesproken. We krijgen een overwegend droge avond met vannacht opnieuw kans op regen. Minima rond een graad of 15. Morgen krijgen we een regenachtige dag, al doet de zon hier en daar wel wat moeite. Het wordt niet warmer dan 21 graden. Ook de rest van de week blijft het wisselvallig met maxima rond 23 graden.
0: Dit is Joe Gold.
4: Alleen maar golden hits
0: uit de 60s,
4: 70s
0: en meer.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond. De brand op de Hoge Venen is onder controle, dat meldt de gouverneur van Luik. De brandweer had dagenlang moeite met de oostkant, omdat ze daar niet geraakten met voertuigen. Maar vandaag werd er dus veel vooruitgang geboekt. Journaliste Louise Buket.
2: Er zijn geen actieve vlammen meer, alleen nog heropflakkeringen. En het vuur woedt ook wel nog altijd diep onder de grond. Dat is de reden dat ze hier nog altijd zo hard aan het werken zijn en ook heel alert blijven. Het is ook de reden dat ze vandaag brandgangen zijn beginnen te maken. Als je dat doet en dat vuur zou toch nog dichterbij komen door een heropflakkering, dan weet je echt dat aan het einde van die brandgangen dat het vuur gaat stoppen.
1: In totaal ging 3/4 van de Hoge Venen in vlammen op. In IJsde in Nederlands Limburg is een Belgische jongen opgepakt omdat hij daar een buschauffeur zou mishandeld hebben. Het gebeurde gisteren al, maar het nieuws raakt nu pas bekend. Twee jongeren weigerden te betalen waarop de buschauffeur hen uit de bus zou zetten. De jongens zouden de buschauffeur daarna tegen de grond gewerkt hebben en hem nadien geslagen en geschopt hebben. De tweede verdachte wordt nog gezocht. Een man van 40 die in de cel zit voor de verkrachting van een vrouw wordt nu ook gelinkt aan een ander zwaar geweld dossier. Dat heeft DNA-onderzoek aan het licht gebracht. De feiten dateren al van 2 jaar geleden. Een jonge vrouw werd van een step gesleurd en daarna geschopt en geslagen. Een paar maanden later gebeurde de verkrachting. Op 1 september verschijnt de man voor de correctionele rechtbank. We krijgen een overwegend droge avond met vannacht opnieuw kans op regen, minimaal rond een graad of 15. Morgen krijgen we een regenachtige dag, al doet de zon hier en daar moeite. Het wordt niet warmer dan 21 graden. Ook de rest van de week blijft het wisselvallig met maximaal rond 23 graden.
0: Dit is Joe Gold.
3: Alleen maar golden hits
0: uit de 60s,
3: 70s
0: en meer.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond. De brand op de Hoge Venen is onder controle, dat meldt de gouverneur van Luik. De brandweer had dagenlang moeite met de oostkant omdat ze daar niet geraakten met voertuigen. Maar vandaag werd er dus veel vooruitgang geboekt. Journaliste Louise Buket.
2: Er zijn geen actieve vlammen meer, alleen nog heropflakkeringen. En het vuur woedt ook wel nog altijd diep onder de grond. Dat is de reden dat ze hier nog altijd zo hard aan het werken zijn en ook heel alert blijven. Het is ook de reden dat ze vandaag brandgangen zijn beginnen te maken. Als je dat doet en dat vuur zou toch nog dichterbij komen door een heropflakkering, dan weet je echt dat aan het einde van die brandgangen dat het vuur gaat stoppen.
1: In totaal ging 3/4 van de Hoge Venen in vlammen op. De Belgische politiek onderschat het gevaar van natuurbranden. Dat zegt het CERAC dat de risico's en de gevolgen van de klimaatopwarming in ons land onderzoekt. Volgens journalist en defensie-expert Rob van Herk waren er de afgelopen 15 jaar amper investeringen in blusmateriaal.
3: We hebben het buitenland nodig om onze branden te blussen. Op zich is dat goed dat kan. Andere landen doen daar ook beroep op die Europese steun. Maar wat als er volgende zomer ook een brand is in Zweden, in Duitsland en in Nederland en ze niets kunnen sturen? Dan staan we er helemaal alleen voor en dan kunnen we het absoluut niet aan. En dan mogen we wel zeggen dat de afgelopen 15 jaar zowat alle regeringen wel hier verantwoordelijk voor zijn.
1: Defensieminister Theo Franke kondigde al 10 nieuwe helikopters aan. In Eijsten in Nederlands-Limburg is een Belgische jongen opgepakt omdat hij daar een buschauffeur zou mishandeld hebben. Het gebeurde gisteren al, maar het nieuws raakte nu pas bekend. Twee jongeren weigerden te betalen waarop de buschauffeur hen uit de bus wou zetten. De jongens zouden de buschauffeur daarna tegen de grond gewerkt hebben en hem nadien geslagen en geschopt hebben. De tweede verdachte wordt nog gezocht. Een man van 40 die in de cel zit voor de verkrachting van een vrouw wordt nu ook gelinkt aan een ander zwaar gewelddossier. Dat heeft DNA-onderzoek aan het licht gebracht. De feiten dateren al van 2 jaar geleden. Een jonge vrouw werd van een step gesleurd en daarna geschopt en geslagen. Een paar maanden later gebeurde de verkrachting. Op 1 september verschijnt de man voor de correctionele rechtbank. En de broer van de Britse prinses Diana heeft een boek geschreven over het leven van zijn zus, maar dan vanuit zijn perspectief. Daarin zouden ook enkele onthullingen staan, zo zegt hij zelf. Prinses Diana stierf 29 jaar geleden bij een auto-ongeval in Parijs. Het boek Zwanenzang Diana, mijn zus, komt uit op 22 september. We krijgen een bewolkte nacht met hier en daar kans op een bui. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen wordt een regenachtige dag met zelfs kans op onweer en tot 21 graden. De rest van de week blijft het wisselvallig met afwisselend regen en zon en maxima rond een graad of 23.
0: Dit is Joe Gold.
4: Alleen maar golden hits
0: uit de 60s,
4: 70s
0: en meer.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond. Een gelijkspel voor onze hockeyvrouwen op het WK in ons land. Het werd 1-1 tegen Spanje. De Red Panthers kwamen als eerste op voorsprong, maar in het derde kwart maakte Spanje gelijk. Je hoort een ontgoochelde Alix Scherniers.
2: Ik denk dat we in het algemeen beter aan bal waren in het midden van het spel, maar inderdaad te weinig gecreëerd. Nochtans vind ik wel dat we de eerste helft wel heel goed gespeeld hebben. De gameplan heel mooi hebben uitgevoerd. We staan 1-0 voor heel verdiend, denk ik. Al vind ik dat misschien zelf een 2-0 had kunnen. Tweede helft iets minder goed van ons aan bal, vind ik. Dus wel was duur, ja.
1: Na twee wedstrijden staan Spanje en België aan de leiding in de groep met elk 4 punten. Donderdag volgt de laatste groepswedstrijd tegen Ierland. De beste 2 gaan naar de volgende ronde. Het Universitair Ziekenhuis van Gent waarschuwt voor deepfake-video's. Dat zijn video's gemaakt met artificiële intelligentie. Je hoort Eline Valken van het UZ Gent.
3: Op die video's lijkt het alsof professor Piet Hoebeke eigenlijk reclame maakt voor een product tegen prostaatproblemen en dat ook zelf verkoopt. We distancieren ons dan ook volledig van die inhoud die echt heel misleidend is. Dat zijn eigenlijk cybercriminelen die azen op kwetsbare mensen en de geloofwaardigheid van onze artsen eigenlijk misbruiken.
1: Professor Hoebeke dient de klacht in bij de politie. Als je zelf zo'n verdachte video ziet, kan je dat melden via verdacht@zevenweb.be. En de broer van de Britse prinses Diana heeft een boek geschreven over het leven van zijn zus, maar dan vanuit zijn perspectief. Daarin zouden ook enkele onthullingen staan, zegt hij zelf. Prinses Diana stierf 29 jaar geleden bij een auto-ongeval in Parijs. Het boek Zwanenzang Diana, mijn zus, komt uit op 22 september. We krijgen een bewolkte nacht met hier en daar kans op een bui. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen wordt een regenachtige dag met zelf kans op onweer en tot 21 graden. De rest van de week blijft het wisselvallig met afwisselend regen en zon en maxima rond een graad of 23.
0: Dit is Joe Gold.
4: Alleen maar golden hits
0: uit de 60s,
4: 70s
0: en meer.

hang in there, baby. We'll make love tonight. Don't be afraid.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van middernacht.
1: Een goede nacht. Een gelijkspel voor onze hockeyvrouwen op het WK in ons land. Het werd 1-1 tegen Spanje. De Red Panthers kwamen als eerste op voorsprong, maar in het derde kwart maakte Spanje gelijk. Je hoort Michel Struik.
2: Geen man overboord, het is altijd een puntje. Maar ja, we starten die match zo sterk. Onze eerste helft was zo sterk. En we moesten dan gewoon een grotere voorsprong maken. Of gewoon ja, de wedstrijd op een volwassen manier afmaken.
1: Na twee wedstrijden staan Spanje en België aan de leiding in de groep met elk 4 punten. Donderdag volgt de laatste groepswedstrijd tegen Ierland. De beste 2 gaan naar de volgende ronde. Het Universitaire Ziekenhuis van Gent waarschuwt voor deepfake-video's. Dat zijn video's gemaakt met artificiële intelligentie. Je hoort Eline Valken van het UZ Gent.
3: Op die video's lijkt het alsof professor Piet Hoebeke eigenlijk reclame maakt voor een product tegen prostaatproblemen en dat ook zelf verkoopt. We distancieren ons dan ook volledig van die inhoud die echt heel misleidend is. Dat zijn eigenlijk ja, cybercriminelen die ademen op kwetsbare mensen en de geloofwaardigheid van onze artsen eigenlijk misbruiken.
1: Professor Hoebeke diende klacht in bij de politie. Als je zelf zo'n verdachte video ziet, kan je dat melden via verdacht@zevonweb.be. En rode duivel Axel Witsel gaat bij het Franse OGC Nice spelen. Witsel ondertekende daar een contract van 1 seizoen met optie op nog een extra jaar. Dat heeft de Franse club zelf bekendgemaakt. Vorig jaar speelde Witsel nog bij het Spaanse Girona. Daar verlengde hij zijn contract niet. Witsel is 37. We krijgen een bewolkte nacht met hier en daar kans op een bui. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen wordt een regenachtige dag met zelfs kans op onweer en 21 graden. De rest van de week blijft het wisselvallig met afwisselend regen en zon en maxima rond een graad of 23.
0: Dit is Joe Gold.
4: Alleen maar golden hits
0: uit de 60s,
4: 70s
0: en meer.